0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3:00. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Om mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis, maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

was wat mij hier hield, dat mijn thuis was al die tijd.

0: 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. En vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een Solbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: van 7 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. Je kunt wel luisteren naar het programma Orgelmuziek. Vanavond gaan we luisteren naar bewerkingen over het Onze Vader op het kamorgel van de Grote Kerk in Dordrecht. Het kamorgel, dat is gebouwd in 1859 door de Rotterdamse orgelmaker Willem Hendrik Kam. Het bouwde het orgel in de oude kas uit 1671. Het instrument telt dan 51 stemmen, verdeeld over 3 klavier en een pedaal. 8 jaar later voert de firma Bets Witte herstelwerkzaamheden uit. En na een grootscheepse restauratie van de Grote Kerk in 1902-1939... vindt een grotere restauratie plaats van het orgel, uitgevoerd door de firma Gerrits van Leeuwen uit Leiden-Dorp. Het speelmechaniek blijft echter een zwak punt van dit orgel. Tegelijk met de restauratie van de kerk ondergaat het orgel in 1986-1987 een deelrestauratie door de firma Ernst Leef Lang te Apeldoorn. Later in 2007 begint orgelmaker Rijl aan een conserverend herstel. Diverse dingen worden hersteld en in orde gebracht. En thans is de speelaard van het orgel goed en natuurlijk te noemen. De stadsorganist van Dordrecht, Cor Adesh, studeerde orgel bij Piet Kee aan het Zwelik Conservatorium in Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding improvisatie bij Bert Martel aan het Koninklijke Conservatorium in Den Haag. Sinds 1998 is Cor Adesh organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwenkerk. In 2007 werd hij benoemd tot stadsorganist van Dordrecht, ook tijdens de ingebruikneming van het nieuwe Barg-orgel wat toen gebouwd is. We gaan luisteren naar een variaties van Bert Martel en wel over het Vater Unser in Himmelreich.

Het volgende werk wat we gaan beluisteren is een partita over het gebed des Heren. Het bestaat uit 7 delen. Onze Vader in de hemelen, zij het uw naam worden geheiligd. Tweede, uw koninkrijk komen. Het derde, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Het vierde, geef ons heden ons dagelijks brood. Het vijfde, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Het zesde, en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En het zevende, want uw is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het werd gecomponeerd door Piet Post, geboren in Amsterdam 1919 en overleden in Leeuwarden op 60-jarige leeftijd in 1979. Zijn muziekopleiding startte hij in 1939. Hij begon aan een studie aan het Conservatorium van Amsterdam bij Jacob Bijster en Anton van der Horst. Hij ging later naar Leeuwarden, waar hij organist werd aan de Grote of Jacobijnenkerk in Leeuwarden. Hij werd ook dirigent van het Toonkunstkoor en begon met lesgeven aan de Kweeschool sinds 1970 aan het Leeuwarden Muziekinstrument en vanaf 1973 aan de Muziekpedagogische Academie in de Friese hoofdstad. We gaan dus luisteren naar Corradish op het Kamorgel in het werk van Piet Post.

Dat was dan Coradege op het Kamorgel in de Grote Kerk in Dordrecht. De techniek was in handen van Harro Timmerman, samenstelling Anton Kaners en uw presentator vanavond, Kees Quint. Aanstaande zondag om 8:30 morgens kunt u dit programma weer in de herhaling beluisteren. Ik wens u nog een hele fijne avond.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking, het wordt daar 23 graden tot 32.

Morning Has Broken, een liedje van Eleanor Fagen. Althans, zij schreef de tekst in 1931 al. En u hoorde hier de uitvoering van Pearl Josephson. Ik ben bang dat er iets mis is met mijn geluid, want het trilt erg. We gaan kijken in de studio of we daar iets aan kunnen veranderen. Laten we daarop verder gaan. Ik ga u even het programma van Gewijde Muziek laten horen. Zoals gezegd, u bent welkom bij Gewijde Muziek, een programma van Stielijk op 1 Vallei. Heel fijn dat u naar ons luistert. Ik denk dat wij eerst even gaan luisteren naar een lied en ondertussen proberen het geluid wat beter te krijgen. Liefde Wereldwijd is de titel, het Katwijks Christelijk Monnenkoor onder leiding van Sander van Marion. Gaat u horen.

werkte wereldwijd. Christian Friedrich Ruppe was de componist van dit lied. Nogmaals een goedemorgen. En dat klinkt nu een stuk beter, kan ik wel zeggen. U kunt dus tot 12 uur naar ons luisteren. Dit programma Gewijde Muziek. En vandaag om 10 uur komt de dienst vanuit de protestantse gemeente De Achthoek in Scherpenzeel. Voorganger is dominee L. Verschoor. Tussen 10 en 12 toch nog wat berichtjes over een zomeravondzang en een Bach-concert. En de kantate die we vandaag laten horen gaat over een deel van de Bergrede. Matthäus 5, de versen 20 tot 26, kantate 170 is het, aangename rust. Maar nu eerst gaan we luisteren naar jeugdkoor De Regenboog uit Bodegraven. Ze staan onder leiding van Johan Melsen en zij zingen Hoe lieflijk zijn uw woningen.

Jeugdkoor De Regenboog hoorde u met Psalm 84, Hoe lieflijk zijn uw woningen. De kantate die vandaag aan de beurt is, is kantate 170. En dat is een kantate verknuikte hoe beliebte zelen loest, moet ik zeggen. Moet ik het wel even goed zeggen natuurlijk. En dat begint met aangename rust, geliefd zielsgenot. Jij bent niet te vinden bij helse zonden, maar wel bij hemelse harmonie. Jij alleen sterkt mijn zwakke hart, aangename rust, geliefd zielsgenot. Daarom moeten er louter deugdzame gaven in mijn hart wonen.

De wereld, dat huis van zonde, barst alleen in helse liederen uit en probeert in haat en nijd op Satan te lijken. Haar mond is vol met allergif, dat vaak onschuldigen dodelijk treft en alleen maar raga, raga roept. Rechtvaardige God, hoe ver heeft de mens zich van u verwijderd? U hebt hem lief, maar zijn mond spuugt vloeken en vijandschap. En hij wil zijn naaste alleen maar vertrappen. Ach, die schuld is moeilijk weg te bidden.

Wat betreur ik toch die verdorven harten die u, mijn God, zo verafschuwt. Ik beef gewoon en voel duizend smarten als zij plezier hebben in wraak en haat. Rechtvaardige God, wat moet u wel niet denken als zij alleen maar met ware satanstreken uw strenge geboden zo brutaal bespotten. Ach, ongetwijfeld denkt u dan, wat betreur ik toch die verdorven harten.

Dus wie zou hier graag willen leven, als je alleen maar haat en hinder tegenover zijn liefde ziet staan? Maar omdat ik ook mijn vijand moet liefhebben zoals mijn beste vriend, zoals God geboden heeft, ontvlucht mijn hart woede en wrok en wenst het alleen bij God te leven, die zelf liefde is. Ach, mijn ziel, die zo vervuld is van harmonie, wanneer zal hij jou toch zijn hemelse Sion geven?

Ik woog ervan nog langer te leven, dus haal mij, Jezus, hier weg. Ik heb een afschuw van alle zonden. Laat mij die woning vinden waar ik rustig kan zijn.

De bergrede Matteüs 5 vers 20 tot 26 stond centraal in deze solo-kantate BWV 170. Aangename rust, geliefd zielsgenot. Kantate die vaak werd uitgevoerd en deze uitvoering was van het Amsterdam Barok Orkest en Koor onder leiding van Ton Koopman. U luistert naar Gewijde Muziek, een programma van Stilok op Eenvallei. En tot 10 uur laten we u nog meer muziek horen.

Daar is kracht, wonderbare kracht. U hoorde het groot jongerenkoor Jigdal Yahoo onder leiding van Willem-Arie den Hertog. De solist was Lucas Kramer. En daarvoor het groot samengesteld koor onder leiding van Jacob Schenk met het lied Meer Liefde, O Heer, tot U. Een solo van Loes van Schothorst. Wij gaan tegen 10 uur overschakelen naar de protestantse gemeente De Achthoek in Scherpenzeel voor de dienst daar. Maar dat betekent dat we nog zeker 10 minuten tijd hebben om u nog meer liederen, onder andere over de schepping, te laten horen. Maar we beginnen eerst met Janneke Slachten en Marcel MacArthur. Zondaar zoekt gij rust en vrede.

U hoort een prachtig lied uit het oratorium De Schepping van Johan Bredewoud. Een uitvoering van het mannenensemble Cantara onder leiding van Evert van Dijkhuizen. Ook over de schepping gaat het volgende lied in het duet Adam en Eva. Aarde en hemel zijn vol van uw goedheid. De wereld zo groot, zo mooi is het werk van uw handen. Gezegend is de macht van de Heer. Zijn lof klinkt tot in eeuwigheid.

Het werd Adam en Eva uit die Schöpfung van Joseph Haydn. U hoorde de sopraan Margaret Roest en bariton Roy ter Haar. Tebe Poyem, tot u zingen wij, u zegenen wij, u danken wij. En tot u bidden wij, onze God.

Thebe Poëm. We hoorden Oriolus onder leiding van André van Vliet Heer. En we zijn toe aan de dienst van vanochtend. Die komt vanuit de protestantse gemeente De Achthoek in Scherpenzeel. En voorgang is dominee El Verschoor. Organist Martin de Jong. En als ik goed ben geïnformeerd, althans volgens de website, is het vandaag een doopdienst. Hier vanuit de studio van Eenvallei wens ik u mede namens onze technicus Marnix van Triet een hele goede dienst toe.

Goedemorgen. Namens de Kerkenraad mag ik u en alle mensen die speciaal aanwezig zijn en alle die met ons verbonden zijn thuis van harte welkom heten. Mijn naam is Annemiek Roosendaal. En vandaag vieren wij de doop van Melin en van Bo. De bloemen gaan deze week naar Brenda van den Burgt. De bloemen worden bezorgd door de diaken. En als er iemand aanwezig is die dat graag wil doen, kan hij dat na de dienst even met Lita afstemmen. De Kerkenraad nodigt u van harte uit om na de dienst onder het genot van een kopje koffie of thee, limonade, elkaar te ontmoeten in de ontmoetingsruimte. En na een moment van stilte is ons aanvangslied Psalm 139, 8 en 9. Ik wens u allen een gezegende dienst toe.

Toen sprak God deze woorden. Ik ben de eeuwige uw God. Ik heb u uitgeleid weg uit het diensthuis. Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. Gij zult u geen beeld maken van enig schepsel en daarvoor buigen en het dienen. Gij zult de naam van de eeuwige uw God niet voor niets gebruiken. Onderhoud de rustdag. Dan zult gij geen werk doen en niemand die met u is. Heilig is die dag en gezegend. Eer uw vader en moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de eeuwige uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult elkaar niet ontrouw zijn. Gij zult niet stelen. Gij zult geen onwaarheid spreken tegen uw naaste. En gij zult uw zinnen niet zetten op wat van uw naaste is. Met deze woorden wijst God ons de weg door het leven en naar zijn toekomst.

0: Even kijken waar de kinderen zitten. De voorste rij is bezet. Dus jullie mogen vandaag op je eigen plekje blijven zitten. Maar steek even je hand op. Waar zit je? Hey, fijn dat jullie er zijn. Fijn dat jullie er zijn. Jullie hebben een ander verhaal vandaag, maar eigenlijk is het belangrijkste woord in jullie verhaal en in ons verhaal hetzelfde. En dat is gelukkig. Heel, heel blij. Dan ga ik vragen aan grote en kleine mensen. Weten jullie misschien een voorbeeld van heel, heel blij? Toen was ik echt heel blij. Wie heeft er een voorbeeld? Oh, Marit, kan je heel hard roepen? Ik kom naar je toe, Marit. Doen we het vandaag gewoon even andersom? Toen je jarig werd, echt heel blij. Oh, heel blij. Dat is ook feest. Nog meer heel blij. Evie. Heel blij. Waar word je heel blij van? Dat je naar school gaat. Heel blij van naar school gaan. Mooi. Ja. Grote mensen. Foei, wees blij dat kinderen graag naar school gaan. Heel blij. Een diploma gehaald voor... Voor A, voor zwemmen, denk ik. Echt zo blij. Nou ga ik aan mensen vragen waar ik het antwoord al lang van weet, waar die heel blij van geworden zijn. Roelinda, waar ben jij nou heel blij van geworden?
1: Toen Melin geboren werd.
0: Oh, en Chantal, wanneer was jij ook heel blij? Toen Bo geboren werd. Nou, bij de kinderen.

kinderen is het verhaal dat Abraham en Sara heel blij worden omdat Isaak geboren wordt. En de grote mensen worden straks heel blij van Psalm 1. We lezen of we zingen met elkaar Heer, u doorgrondt en kent mij. En vandaag niet een lied op het scherm, maar met elkaar.

De kinderen mogen naar de kinderdienst. En ook als je speciaal bent gekomen voor de doop van Melin of van Boom, mag je mee naar de kinderdienst. Want je bent precies op tijd weer terug voor het dopen.

Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doet, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Hij zal zijn als een boom, geplant aan stromend water. Op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij doet, komt tot bloei. Zo niet de wettelozen. Zij zijn als kaf dat verwaait in de wind. Wettelozen houden niet stand waar recht heerst. Zondaars niet in de kring van de rechtvaardigen. De Heer beschermt de weg van de rechtvaardigen. De weg van de goddelozen loopt dood. En nog een vers uit Matteüs. Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten kent men de boom.

gelukkig. Daarmee begint de psalm, maar daar begint ook het hele psalmboek mee, 150 psalmen, gelukkig. Het is ook het eerste woord dat in mij opkomt als je mij zou vragen wat mijn hoop is voor mijn kinderen. Dat ze gelukkig zijn. Dat ze mensen om zich heen hebben die van ze houden. Dat ze eraan toekomen om hun dromen te vervullen. Dat ze gespaard blijven voor verdriet. En ik denk zomaar dat dat de hoop is van veel volwassenen voor kinderen in hun omgeving. Dat dat de hoop is van de meeste ouders en grootouders. Wij prijzen ons gelukkig dat we hen kunnen geven wat ze nodig hebben om te groeien. En zelfs meer nog dan ze nodig hebben, kunnen wij hen geven. Tegelijkertijd denk ik ook dat we beseffen dat gelukkig zijn daar niet helemaal mee samenhangt. Dat geluk niet zit in wat we onze kinderen kunnen geven, in wat zij hebben of in wat wij hebben. Dat geluk niet zit in wat we hebben bereikt of wat we hebben geleerd. Wat we hebben, wat we zijn, een goede baan, het kan je maar zo worden afgenomen. En we weten het best, en misschien op dat soort momenten dat materiële onder druk staat, weten we best dat geluk dieper gaat. Dat dat dieper steekt dan onze behoeften en wensen. Dat geluk ook gaat over hoe wij in het leven staan. Hoe wij het leven met alles wat daarin op ons afkomt, hoe we dat omarmen. Over dat geluk heeft David het in Psalm 1. En dan is hij vervolgens nog 149 psalmen druk bezig om dat uit te werken, dat geluk. Gelukkig is de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Vorige week met de overstapouders hadden we zo'n gesprek. Hoe lastig het is voor ouders, dat daar ook de bezorgdheid zit. Dat je kinderen meelopen. Dat ze niet bestand zullen zijn tegen groepsdruk. Dat ze met alle winden meewaaien met wat ze zien op TikTok of Insta. Dat ze nog niet stevig genoeg staan om te zeggen nee, dat doe ik niet. Of nee, dat wil ik niet. Dat is de bezorgdheid van ouders dat hun kinderen misschien ook niet bestand zijn tegen meelopen in pestgedrag. Of dat ze zich laten overhalen om iets te gaan kopen of iets op te bergen waarvan je zeker weet dat dat niet goed is, dat het verkeerd is. Over dat instabiele maken wij ons zorgen. En vermoedelijk ook omdat we allemaal weten hoe ingewikkeld het is om stevig te staan. We hebben ons denk ik allemaal wel eens laten meeslepen in een verhitte discussie waarvan je denkt, hoe ben ik hier in vredesnaam in terechtgekomen? En welke dingen zeg ik nu allemaal? Dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat we als volwassenen weten hoe ingewikkeld het is om nee te zeggen, om weerstand te bieden. Om nee te zeggen tegen dat wat heel verleidelijk is, wat bevrediging zal geven, waarvan je ook weet dat duurt niet lang of wat is slecht. De weg van de minste weerstand. Ik heb er wel eens overheen gelopen. Iets gezegd dat anderen schaadt. Ik heb eraan meegedaan. Ik denk dat we weten hoe makkelijk je bent afgedreven van wie je eigenlijk wilt zijn. Hoe makkelijk het is om te vervreemden van degene waarvan je denkt, ja, dat ben ik. Zo wil ik zijn. David is vrij zwart-wit. We hebben deze tekst ook in de kerkraad besproken. Ik sprokkel zo door de week mijn informatie bij elkaar, dat merkt u.
Dus je zou het kunnen uitleggen als een heel moraliserend iets. Dit is goed en dit is fout. Dit is de brede weg en dit is de smalle, de goede weg. Alsof het zo uiteengetrokken kan worden tussen goede mensen en slechte mensen. Rechtvaardigen en wettelozen, zegt David. Ik denk dat beide gewoon verborgen zijn in mij. Maar goed, laten we even bij David blijven. Wetteloze mensen. Mensen die leven alsof ze niemand en niets nodig hebben. Met hun enige verlangen om recht te doen aan zichzelf en wat ze zelf willen. Dat is net kaf, zegt David. Stof. Ze waaien met alle winden mee. Rusteloos scrollend van het ene naar het ander. Levend van opwelling naar opwelling, gedreven door oppervlakkigheid. De haast van de dag, al die meningen, al die informatie, al die afleiding, probeer dan maar stevig te blijven staan. Dat is een dagelijkse uitdaging. En dat vraagt om geestelijk fit te zijn, om standvastigheid. Het vraagt erom dat je weet wat goed voor je is. Dat je weet wat jou opbouwt. En het vraagt er denk ik ook omdat je kritisch bent naar de mensen om je heen. Dat je je verzamelt, dat je mensen om je heen verzamelt die jou hoog houden in wie jij wilt zijn. David vindt zijn stevigheid in de Torah. Dat is zijn voedingsbron. Torah, de woorden van God, Gods wet. Steeds weer keert David daarheen terug en voor Jezus geldt eigenlijk hetzelfde. En aan hem kon je het ook aflezen dat Gods wet zijn voedingsbron was. Hij heeft laten zien met heel zijn leven wat het voor hem betekende om geworteld te zijn in de liefde van God. En hij nodigde mensen uit om te ontdekken wie zij konden zijn als ze zich ook zouden optrekken aan Gods woord. Hoe ze konden groeien. Hoe ze dan vrucht konden dragen. Jezus liet dat zien. Hoe hij wortelde, waar zijn voeding lag. En hij is ook zelf zo'n bron geworden. Bron van levend water, zeggen we. In Psalm 1 schetst David een heel idyllisch beeld. Een boom bloeiend aan een rivier. Het geheim is dat het niet die boom is die zo zijn best staat te doen. Het geheim is dat hij geplant is bij een bron. Bij een levende bron. Waar zijn wortels de weg naartoe kunnen zoeken. Dus de voorwaarden zijn goed. Dat is het geloof van David. Dat is het geloof van het volk van David, van Israël. Dat God geeft wat nodig is om te wortelen. Dat God geeft wat nodig is om te groeien. Zijn liefde en zijn goedheid gaan aan alles vooraf. En daaruit komt dan die van ons, onze liefde, onze goedheid tot bloei. En het gaat niet altijd vanzelf. Als mensen zijn als bomen, dan weten we ook van stormen. Dan weten we van op omvallen staan. Alsof je wortels een beetje bloot komen te liggen. En als je ze dan aanraakt, dan heb je zenuwpijn. Als mensen zijn als bomen, dan weten we ook van schade, van afbreuk. Van dorre tijden, ontreddering. Dan weten we ook dat de grond onder je voeten kan worden weggeslagen. En dat je dan op zoek moet naar nieuwe vastigheid. Als mensen zijn als bomen, dan groeien we soms ook door die ervaring van teleurstelling en pijn heen. Maar, zegt David, als je verbonden blijft met de bron, dan blijf je staan. Misschien een beetje scheef gegroeid of geknakt. Maar je blijft staan. Psalm 1 roept ons op om goede keuzes te maken. Om daar ook over na te denken. Hoe zit dat met onze voedingsbron? Hebben we voldoende voeding daarmee? En de mensen om ons heen?
dragen zij ons ook in de waarden die voor ons belangrijk zijn? Zijn dat mensen aan wie we ons kunnen spiegelen en die ons dichter bij God en zijn goedheid brengen? En gemeente van God, zijn wij zelf ook zulke mensen? Zijn wij de goede mensen? Voor de dopelingen, voor de doopouders, voor die prachtige schaar van kinderen die net wegging. Zijn wij mensen aan wie jongeren zich kunnen spiegelen? Dat ze aan ons iets zien van wat God voor ons betekent. Wij, met onze levenservaring, kunnen vertellen hoe wij steeds weer onze weg hebben gezocht naar God. En dat daarin ook een deel van ons geluk en onze vreugde zit. Dat wij erover nadenken, dag en nacht. Dus niet af en toe, laat ik nou eens kijken wat God van me wil, maar dag en nacht. Wij zijn, als het goed is, mensen aan wie anderen kunnen aflezen dat Gods wet voor ons een richtlijn is door het leven van alle dag. En dat is de geestelijke fitheid en stevigheid die we ook aan onze kinderen willen meegeven. Veerkracht in een harde wereld, vol keuzemogelijkheden. We willen dat ze tot bloei komen als mooie, mooie mensen. Ook Jezus gebruikt het beeld van de boom. Hij beoordeelt de boom niet op hoe die eruit ziet of wat die beweert te zijn, maar op wat er groeit aan die boom. Op wat er zichtbaar naar buiten komt. Dat je kunt zien, die boom voedt zich met het goede en dat komt er dus ook uit. Het geluk van Psalm 1 gaat niet alleen over onszelf. Dat gaat ook over leven met anderen. Over rechtvaardigheid. Ten diepste zit het geluk van Psalm 1 in de vreugde. Gelukkig is wie vreugde vindt in de wet van de Heer. En vreugde, ja, dan moet ik toch echt denken aan samen. Vreugde heeft voor mij te maken met vieren, met feest, met muziek, met dansen, met verliefd zijn. Vreugde heeft voor mij te maken met delen. En wie vreugde vindt in de wet van de Heer, weet ook van dat delen. Omdat in die vreugde de mensen die de wet op het oog heeft meekomen. Het zijn de weduwe, de wezen, de vreemdelingen, de armen. De mensen zo'n beetje aan de rand. Maar die komen in die vreugde om de wet komen ze mee. Want de wet van God brengt die mensen in beeld en brengt mensen bij elkaar. Die wet van God houdt hen ook bij elkaar. En zo hebben we net gelezen. Wees trouw aan elkaar. Wees eerlijk naar elkaar. Begeer niet wat van die ander is. Wees respectvol naar ouderen. We worden bij elkaar gehouden door Gods wet. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen. Als je zo je dichtbundel begint, dan maak je mij nieuwsgierig dus naar de rest. David heeft geen makkelijk leven gehad. Achteraf zou je misschien kunnen zeggen, hij heeft wel zijn best moeten doen om vol te houden dat hij gelukkig was. Hij werd opgejaagd, verraden, hij maakte fouten, hij verloor de mensen van wie hij hield. Hij heeft gezondigd, heeft verdriet gekend en gebrokenheid. En toch is dat woord gelukkig ook een rode draad door al zijn psalmen heen. Want dat zijn leven ook moeilijk was, heeft David niet bitter gemaakt. En ook de ervaring dat het slechte mensen, die wettelozen, dat het die slechte mensen toch ook goed kan gaan, die ervaring heeft hem niet cynisch gemaakt. Hij bleef zichzelf gelukkig prijzen. Gelukkig ben jij als je de wet of de weg naar God in je hart hebt, zegt hij in Psalm 84. Gelukkig ben jij als je afdwaalt, maar toch weer terugkeert en ook weet dat dat mag en kan. Gelukkig ben jij als je weet dat je bij God kunt schuilen. Gelukkig ben jij als je vertrouwt op God. Nou, precies dat
Dat geluk, dat willen we meegeven aan Bo en aan Melin. We kunnen hen niet beloven dat ze gespaard zullen blijven voor verdriet, of dat ze niet af en toe ook ongelukkig zullen zijn. Dat kunnen we hen niet beloven. Maar we beloven wel dat God er voor hen zal zijn. En we planten hen als een boom aan levend water. We laten hen wortelen in onze liefde, in Gods liefde. We laten hen drinken uit de bron van al die prachtige verhalen in de Bijbel. En tegen hen zeggen wij: je mag altijd weer terugkomen naar die bron. Amen.

0: Nee, ik wilde Gea en Rolinde uitnodigen. Jij bent te vroeg, Lita.
1: Ja.
0: Ik realiseer me dat ik ook heel streng kan kijken naar mensen.
2: Op deze speciale dag. Jullie zijn nog nieuw op de aarde en zijn er nog maar net. Nu hebben jullie van die aarde een stukje in het zonnetje gezet. Jullie zijn nu nog heel klein, maar oh al zo bijzonder. Welkom, Bo en Merlin, jullie mogen er zijn. Wat zijn jullie een klein groot wonder.
3: Op deze speciale dag laten wij jullie dopen. Met water. God zegt dat je er mag zijn en een lichtje bent voor nu en voor later. Dankbaar noemen wij jullie naam. Geweldig dat wij hier mogen staan. En de belofte mogen beamen dat God met jullie mee zal gaan.

Ik vroeg me af of er voor jullie niet een beter plekje te organiseren was. Zitten jullie goed? Ja? Oké, maar ik weet bijvoorbeeld wel vrij zeker dat die vier zo gaan staan, dus dan kun je ook daar gaan zitten. Ja? Oké. Wij geloven dat Jezus Christus heeft geleefd zoals wij mensen. Mensenzoon noemen we hem. Hij is ook gestorven als wij. Maar God heeft hem opgewekt uit de dood. Zijn zoon heeft voor ons de weg geopend naar nieuw leven. Voordat Jezus naar de hemel ging, gaf hij de opdracht aan zijn leerlingen: ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen, zei hij erbij: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Als een leerling willen wij onze kinderen voorleven, zodat zij op hun beurt leren wat het betekent om een kind van God te zijn. En we dopen hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die naam, dat weten wij, betekent: ik ben bij jou. En nu heb ik Evi nodig en Lita nodig, want ik sta van alles over de doop te vertellen en de doopvont is leeg.

Goed zo, dank je wel. Dan wil ik als eerste vragen aan Rick en Chantal. Of jullie hier voor mij voor op het podium willen komen.

Rick en Chantal, willen jullie dat jullie kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? Met welke naam zal jullie kind gekend zijn door God en de mensen? Bo Richella. Prachtig, toch? Mogen haar naam geschreven staan in het boek des levens en in de palm van Gods hand. Bo Richella, ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De Heer houdt de wacht over jouw gaan en jouw komen van nu tot in eeuwigheid. Amen.

0: Mag ik jullie nu vragen om een stukje naar achter naar de tafel te lopen? En dan wil ik vragen aan Bas en Roelinda om erbij te komen. Bas en Roelinda, willen jullie dat jullie kind wordt gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest?
1: Ja.
0: Met welke naam zal jullie kind gekend zijn door God en de mensen?
2: Melin Evea.
0: Melin Evea. Mogen haar naam geschreven staan in het boek des levens, in de palm van Gods hand. Melin Evea, ik doop jou in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. U bent voor mij en achter mij. U bent om mij heen. Uw hand houdt mij vast. Amen.

0: dat ik jou ook gedoopt heb, Bas. Kom er maar weer bij. De doop is een onvoorwaardelijk teken van Gods liefde voor onze kinderen. Maar zij zullen begrijpen wat het betekent om een kind van God te zijn, als jullie ernst maken met de belofte die jullie nu ook met elkaar willen afleggen. Vertrouwen jullie je kind toe aan God in goede en kwade dagen, in voorspoed en tegenspoed. Willen jullie samen leven voor je kind, het behoeden en leiden, en zijn jullie bereid te aanvaarden dat ze eens haar eigen weg zal gaan? Willen jullie je kind voorgaan op de weg van het geloof? Wil je haar vertellen van Jezus Christus en haar vertrouwd doen raken met zijn gemeenschap? Rick, wat is daar op jouw antwoord? Ja. Chantal, wat is daar op jouw antwoord? Bas?
1: Ja.
0: En Roelinda?
2: Ja.
0: Mogen God jullie ja omsloten houden? Gemeente van Christus, deze ouders weten maar al te goed welke verantwoordelijkheid ze op zich hebben genomen. Wilt u hun hierin bijstaan en hen en hun kinderen opnemen in uw midden om de vreugde en de vragen van het geloof te delen en aanstekelijk te zijn voor elkaar in onze hoop? Wat is daarop jullie antwoord? Mag ik jou vragen, Annemiek? In ons midden brandt het licht van God. En dat geven wij mee aan jullie kinderen. Want zo wil God dat Bo en Melin zullen leven, als een vonk van zijn liefde en als een verwarmend vuur tussen de mensen.

En jullie mogen ook weer je eigen plekje zoeken. Is het gelukt, Bas, met de foto's? Over 12 jaar zijn we weer op dat scherm te zien, hè, met de overstapdienst. Dus voor, niet te diep wegbergen, deze foto's.

0: We willen met elkaar danken en bidden. En Kees en Joken Meerveld hebben aan ons gevraagd om voor hen te bidden. Kees is opnieuw onverwacht opgenomen in het ziekenhuis. En Joken maakt zich daar terecht, denk ik, ook zorgen om. Ook andere gemeenteleden, van wie we de namen niet noemen, zijn opgenomen in het ziekenhuis. Ook voor hen willen wij bidden.
1: Laten we bidden. Wij danken u, God, dat u zo met ons verbonden wilt zijn. Dat wij niet bang hoeven zijn om te leven. En niet bang hoeven zijn voor de dood. In de Bijbel lezen we hoe u mensen hebt gered en hen toekomst hebt gegeven. U redde Noach en zijn gezin, Mozes en zijn volk. U spaarde het leven van Jona. U redde uw zoon van de dood. Wij danken voor kinderen die ons zijn toevertrouwd. Wij bidden u voor Bo en voor Melin. Laat hen, zo klein als zij zijn, mogen ervaren dat u liefde bent en dichtbij. Breng mensen in hun leven die daarvan kunnen vertellen. Laat hen groeien als een schaapje in hun kudde. Wees bij alle ouders, dat zij zich gesteund voelen in de opvoeding van hun kinderen. Wees bij hen die toeleven naar het ouder zijn en bij hen die daarnaar verlangen. U kent ook het stille verdriet van het onvervulde verlangen.
0: Vader in de hemel, vandaag bidden wij u voor de kinderen in Venezuela. Er zijn gezinnen die hun onderdak kwijt zijn. Er zijn kinderen gewond. Velen hebben hun school of zelfs familieleden verloren. Ontferm u over hen. Wees aanwezig in de handen van de hulpverleners. Zegen onze gaven en zegen alle noodhulp. We dragen de mensen aan u op die weten dat gezondheid kwetsbaar is. Of dat een goede dag niet vanzelfsprekend is. Wees bij hen die zijn opgenomen in het ziekenhuis. Wees ook bij hun naasten. In het bijzonder bidden we voor Kees Meerveld en voor zijn vrouw Joke. Wees bij hen in de benauwdheid, in de bezorgdheid. Geef hen veerkracht en moed. Wees bij de mensen die aan huis gebonden zijn. Wees ook in de herbergier en in huis in de wei met uw liefdevolle nabijheid. Wij bidden u om troost voor wie een geliefde verloren. En voor hen die leven met de dood dichtbij. Vader in de hemel, hoor ons hart spreken in de stilte.

0: Verhoor onze gebeden in Jezus' naam. Hij leerde ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Onze gaven zijn bestemd voor noodhulp in Venezuela. En ik denk dat er een filmpje bij is, ja.
1: Kerk in actie start noodhulp na aardbeving in Venezuela.
2: Vandaag is de collecte bestemd voor noodhulp aan Venezuela. Na twee zware aardbevingen ligt een groot deel van het land in puin. Via het noodhulpprogramma van Kerk in Actie wordt directe hulp geboden.
3: Venezuela is getroffen door twee zware aardbevingen. Huizen zijn verwoest en families wachten in angst op nieuws over hun dierbaren. Kerk in Actie start samen met lokale partners noodhulp, voedsel, schoon drinkwater, hygiëne, producten en veilige plekken te slapen. Help mee. Geef vandaag nog voor noodhulp in Venezuela.
2: Een week na de verwoestende aardbevingen hebben duizenden mensen in Venezuela dringend hulp nodig. Dankzij jouw steun biedt Kerk in Actie samen met lokale partners levensreddende noodhulp. De zware aardbevingen hebben een spoor van verwoesting achtergelaten. Mensen zoeken nog altijd naar vermiste familieleden, terwijl naschokken voor voortdurende angst en onzekerheid zorgen. Op veel plaatsen is de stroom uitgevallen en is er nauwelijks schoon drinkwater. Ziekenhuizen zijn overbelast en veel gezinnen kunnen niet terug naar huis. Zij verblijven in tijdelijke opvanglocaties of slapen noodgedwongen buiten. Met jouw steun kunnen gezinnen de eerste, moeilijke periode na de ramp doorkomen. Zo geef je niet alleen directe hulp, maar ook hoop en perspectief aan mensen die nu niets meer hebben. Help je vandaag mee om levens te redden en hoop te geven? Hartelijk dank voor je gift.

de protestantse gemeente De Achterhoek in Scherpenzeel hoorde u dominee El Verschoor in een doopdienst. Gedoopt werden Melin en Bo. Zij sprak naar aanleiding van Psalm 1 over geluk en gelukkig zijn en Matthäus 12 vers 33. Een zinvol leven leiden. Over geluk dat niet zit in wat we kinderen kunnen geven, niet in wat we bereikt hebben, wat we hebben geleerd, wat we zijn of wat we hebben. En geluk gaat ook over hoe we in het leven staan. Hoe alles wat we in ons leven tegenkomen, omarmen. David spreekt erover. En hij is erg zwart-wit. Heeft het over de brede en de smalle weg. De rechtvaardige en de wetteloze. De goede en de slechte mens. Over stevig in je schoenen staan, een dagelijkse uitdaging. Wat vraagt om geestelijk fit zijn. En David vindt zijn stevigheid in de Torah, in Gods wet. En hier wordt het symbool van de boom gebruikt. En het geheim is dat hij gevoed wordt aan de rivier. En het is de bedoeling dat je verbonden bent met de boom, met de bron. Want dan blijf je staan. Het is een kwestie van goede keuzes maken. Want een boom voedt zich met het goede en dat zie je aan de vruchten. Tot zover de dienst vanuit de protestantse gemeente De Achterhoek in Scherpenzeel.

hoorde de Cantabile met het gebed van Gabriel Fauré. Terug in de studio van Silok bij het programma Gewijde Muziek op Eenvallei. We zijn nog tot 12 uur bij u met zo rond 11:30, dus over een minuut of 8 à 10, de kerkelijke informatie. Maar eerst het Zeeuws Strijkorkest, dat begeleidt het Walgrens Jongerenkoor onder leiding van Peter Wildeman. En zij zingen Wees stil voor het aangezicht van God.

Tijd voor de kerkelijke informatie. We hebben twee berichten en allebei activiteiten die in Woudenberg plaatsvinden. We beginnen met een Bach-concert door Paul Kiefiet in de Dorpskerk in Woudenberg. En dat is op 18 juli. Hij verzorgt dan een concert in de Dorpskerk. Hij is een bekende Bach-specialist. Begint het concert met improvisatie over een op te geven psalm. En vervolgens komt hij met een keur van werken van Johann Sebastian Bach. En om een idee te geven, hij heeft inmiddels op Goeree Overflakke bijna 90 Bach-concerten gegeven. Het concert op zaterdag 18 juli begint om 4 uur en duurt ongeveer een uur. Toegang is vrij. Bestaat de mogelijkheid tot het geven van een gift. Dan ook in diezelfde dorpskerk in Woudenberg is op woensdag 5 augustus de tweede zomerzangavond. Nu bent u van harte welkom. Het begint om 7:30. De deuren gaan open om 7 uur. Het thema van deze avond is het eeuwige vaderhuis. En het zal afgewisseld worden, het programma, met samenzang. Leiding van de avond is in handen van dominee P.H. van Tricht. Muzikale begeleiding op het orgel en de piano wordt verzorgd door Hugo van der Meij, met samenspel van Carina Petersen op panfluit. De zang wordt deze avond geleid door Johan Petersen en Willemijn van Middelkoop. Dat alles dus op woensdag 5 augustus in de Dorpskerk van Woudenberg. De deuren gaan open om 7 uur en de toegang is gratis. Wel zal er een collecte worden gehouden ten bate van Evangelisatie Hoorn en Horna Poton. Tot zover deze kerkelijke informatie.

heart isn't. En dat waren de South African Children's Choir. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Zing het lied. Nee, we gaan eerst even wat anders. Count Your Blessings, Tel Uw Zegeningen van Ella Jones. Gaan we naar luisteren.

Your Blessings. Alet Jones, zoals gezegd. En kunt u nou niet genoeg van zingen krijgen? Ik sprak net over de zomerzangavond in Woudenberg. Maar bent u nou in de buurt van Urk? Of houdt u gewoon van zingen? Dan kunt u naar Urk, want zij organiseren elke woensdag van 8 juli tot en met 26 augustus van 2 tot 3 in de Bethelkerk een zangmiddag. En de eerste zangmiddag is op 15 juli. Trouwens, er zijn ook zangavonden. En die zangavond is om 19:30. Op 15 juli het Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. Op 22 juli Christelijk Gemengd Koor Urk. Op 12 augustus het Urken Mannen Dubbelkwartet. En op 26 augustus het Urken Mannenkoor Halleluja. Nou, dan is er nog een speciaal evenement. En dat gaat naar Deventer, dus pas op 12 september. Dat later. Er is ook een orgelzomer. Tijdens de zangmiddagen is er van 4 tot 5 een orgelconcert door bekende organisten in de Bethelkerk. Dat wilde ik u nog even meegeven. En ik heb gehoord dat het heel mooi is. En een ervaringsdeskundige zit naast me. Want Marnix van Triet, die vandaag techniek doet, die is daar vorig jaar geweest. En kan het zeer aanbevelen.

Tekst en muziek van Charles A.E. Groot. En zijn ensemble deed ook de uitvoering. Met Charles Groot aan piano, zing het lied. Ik heb een beurs die niet oud wordt. Ik heb een schat die nooit opraakt. Ik heb een schat in de hemel. En ik heb Jezus in mijn hart.

Day Dawning van Reflex. Er komt een nieuwe tijd en een nieuw begin en alles wordt beter. Daarmee gaan wij op deze zondag de nieuwe week in. Vanmiddag om 5 uur kunt u luisteren naar een dienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Poortkerk in Veenendaal met dominee J. Holtland. Ik zeg het even onder voorbehoud, want volgens de gegevens is het een avondmaalsdienst en die wordt niet altijd uitgezonden. Ik mag u mede namens Marnix van Triet danken voor het luisteren naar Gewijde Muziek, een programma van Stilok op 1 Vallei. En ik wens u nog een hele goede zondag toe. Volgende week van 9 tot 12 is er weer een Gewijde Muziek. Graag tot dan.

0: Het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en daar geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Voor jou en mij. Eén Vallei. Dit is Link.

elke zaterdag van 10 tot 11 een programma waarin de muziek wordt gelinkt aan de hand van een thema. Linkmeester van deze week

Go West, afkomstig van het studioalbum Very uit 1993. De enige Pet Shop Boys CD die ooit de nummer 1 positie in de Britse albumcharts haalde. Het is een cover van The Village People die het in 1979 uitbrengt. En in Nederland is Go West goed voor de top 10. En Victor Willis, de leadzanger van Village People, is maandag 6 juli op 74-jarige leeftijd overleden. Een toepasselijke plaat ook in de Pride-periode die nu in Nederland is begonnen. En de startplaat van vandaag. Want collega Pieter liet vorige week de Chainsmokers horen met Let You Go. We gaan dus, maar waar gaan we vandaag naartoe? Dat merk je aan de hand van de muziek. Ook al roept de volgende plaat juist die vraag op.

De allereerste versie van het schaap met de vijf poten uit 1972 hoorde je Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard, Piet Reumer. En die tekst die ze zingen, ja, het lijkt nog steeds actueel. Peter Allen die gaat naar Rio de Janeiro in Brazilië. En dat lijkt me een heel goed plan. Ga je mee?

zal ik maar weggaan. Ik kan beter weggaan, begrijp het zelf nog niet. Geloof me dat ik van je hou. En toch doe ik je stil.

0: thema van deze week is...
1: Ga of gaan in het Engels. Of in het Engels is het go. Maar welke betekenis heeft gaan eigenlijk? Gaan betekent primair zich in een bepaalde richting bewegen. Meestal van de spreker af. Of lopen of van plaats veranderen. En daarnaast wordt het veelvuldig gebruikt als hulpwerkwoord om een voornemen en een toekomstige handeling, bijvoorbeeld ik ga eten, of een geleidelijke verandering aan te duiden. Go away en alle afgeleiders is een thema wat veel in liedjes voorkomt. En daarvan komen er vandaag nog een aantal voorbij. Show You the Way to Go is een nummer geschreven door Gamble & Huff, opgenomen door de Jacksons voor hun eerste debuutalbum The Jacksons, uitgebracht als single in 1977. Laat me het je laten zien, laat me je de weg wijzen, ik heb veel gelezen en gehoord en nu ben ik klaar om je het te laten zien.

The Jacksons met Let Me Show You The Way To Go. Gaan. Go is dus vandaag het thema. En ik ga nu naar Jentel Schieman en Christine de Boer. Beter bekend als het muzikale cabaretduo Jentel en de Boer. Die schrijven en zingen liedjes en maken theater. En waar gaan zij met ons naartoe?

Bijna alweer tijd voor de kofferbak van deze week. Die stilstaat bij wat als je weggaat. Maar eerst nog even een smeekbede van Casey met zijn Sunshine Band. Die ons vraagt nog even te blijven en juist niet weg te gaan. Wat verwarrend toch allemaal vandaag in deze uitzending.

0: Kofferbak.
1: De plaats in de kofferbak van vandaag is een afgeleide van dit klassieke nummer van Franz Liszt. De Hongaarse Rhapsodie nummer 6. Herken je welk nummer ik bedoel, wat vandaag nu te beluisteren is in de kofferbak?

0: Misschien herken je het een heel klein beetje. Ik heb het over Numekite Pa. En dat is uitgebracht en geschreven in mijn geboortejaar 1959 door Jacques Brel. Het werd in 1966 naar het Engels vertaald door Rod McEwen, die muzikaal dicht bij de uitvoering van Jacques bleef, maar textueel niet. En McEwen's versie is aanzienlijk anders dan de originele Brel-tekst, omdat het gebaseerd is op het contrasteren van wat er zou gebeuren als je weggaat met wat er zou kunnen gebeuren als je blijft. In de originele Franse versie smeekt de zanger juist dat zijn geliefde hem niet verlaat en is hij meer soepel en bijna zelfvernederend. En de titel Numekite Pa vertaalt zich als verlaat me niet, hoewel de McEwen-versie teksten heeft die in de buurt komen van het oorspronkelijke sentiment, zijn de Franse teksten veel somberder. Jacques Brel zingt: laat me de schaduw van je schaduw worden, de schaduw van je hand, de schaduw van je hond. En Rod McEwen vertaalt dat wat lichter naar: ik schouw de schaduw van je schaduw zijn geweest, als ik dacht dat het misschien mij aan je zijde had gehouden. De Engelse vertaling laat ook een gedeelte van de originele versie weg, waarin de zanger zijn geliefde smeekt om hun relatie een tweede kans te geven. En Dusty Springfield, die nam haar versie op van het vertaalde nummer If You Go Away op haar derde studioalbum Where Am I Going in 1967. Waarbij de Engelse teksten werden gecombineerd met enkele van de originele Franse versen en komt daarbij dichter bij Jacques Brel dan de vertaling van Rod McEwen. Verlaat me niet, ik ga niet meer huilen, ik ga niet meer praten en zal me daar verstoppen om naar jou te kijken, dansen en glimlachen en naar jou luisteren.
1: Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps. Des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai

0: Nee. We blijven nog even tot 11 uur natuurlijk. We gaan naar ACTA en de Munnik. En dit lied van hun is uitgevoerd met het Metropoolorkest onder leiding van Dick Bakker. Het is de titelsong van de speelfilm...
1: Vandaag ben ik gaan lopen...
0: In Oranje.

0: Je hoorde de a cappella groep Straight No Chaser, die opgericht werd in 1996 aan de Indiana University in Bloomington. Hun naam werd geïnspireerd door het titelnummer van het album van Thelonious Monk uit 1967. En Straight No Chaser, hun groepsnaam, is een populaire Amerikaanse slangzin die vaak wordt gebruikt bij het aanvragen van een drankje. En de 10 mannen zongen hun versie van de Disney-klassieker uit de film Frozen.
1: Dit is Link, met een link naar het thema van vandaag in spreekwoorden en gezegden.
0: Daar luister je inderdaad nog steeds naar. Spreekwoorden en gezegden die te maken hebben met gaan of go. Aan de haal gaan is ergens mee vandoor gaan. En dan hebben we ook nog aan de slag gaan, dat is ergens mee gaan starten. En als de berg niet tot Mohammed komt, dan zal Mohammed tot de berg gaan. Dat is genoeg nemen van wat er beschikbaar en mogelijk is. En deze had ik nog nooit gehoord, maar ik vond het wel heel leuk. Als de stok stijf staat, is de uil gaan vliegen. Zit je eenmaal met de erectie, dan is de wijsheid ver te zoeken. En als warme broodjes over de toonbank gaan, nou, dan gaat iets heel erg goed en dan verkoopt het erg goed. Bergafwaarts kan iets gaan, dan gaat het steeds slechter. Bijvoorbeeld met iemands gezondheid. Ja, dat hoop je niet dat gebeurt natuurlijk. En boven de pet gaan is je als je ergens iets niet van begrijpt. Je kunt ook buiten je boekje gaan. Nou, dan doe je meer dan toegelaten. En als je de bietenbrug opgaat, ja, dan faal je. En dan ga je ten onder met misschien wel heel zwaar verlies. De laatste van vandaag in de spreekwoorden en gezegden in Link. Dat is de pijp uitgaan. Dat betekent dat je min of meer, ja, sterft. Dat is niet zo best natuurlijk. Wij gaan door tot het gaatje, ofwel tot het einde van het uur is bereikt. En dat doen we dus samen. En dat doen we samen met Joost Nuissel.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechter bal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.

0: Stijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Dirk Meijer.
1: Ja, welkom in het programma Mijn Dozijn. En in dit programma hebben we hier iemand in de studio die een fraaie lijst heeft samengesteld. Rustige muziek en ook wat opwindende en meer de wilde muziek. We gaan een leuk uurtje tegemoet. De gasten van vandaag is geboren in Bunnik. Ze noemt zich ook een Bunnikenees. Daar heeft ze 8 jaar gewoond met haar gezin, ouders, broer en zus. Op haar 8e jaar is ze verhuisd naar Doorn. En ze typeert haar gezin als een echt buitengezin. Dat betekent actief buiten, veel wandelen. En verder heeft ze natuurlijk in haar jeugd ook aan sport gedaan. Paardrijden, volleybal. En van nature bijna een dierenliefhebster, want er waren altijd dieren in huis. En paardrijden stond centraal in haar jeugd. Na de HAVO, VWO is ze niet gaan studeren, maar heeft ze haar hart gevolgd. Ze is gaan werken. En ze heeft me verteld dat ze heeft geleerd via het werken. Een echte autodidact. Niet via de studie, maar via allerlei levenservaringen. Allerlei banen heeft ze gedaan. Uiteindelijk is ze terechtgekomen bij de jaarbeurs, waar ze ook allerlei functies heeft bekleed. En tenslotte is ze daar eerste lijns manager geworden. Nadat ze dus, zoals ik al zei, van alles heeft gedaan bij de jaarbeurs. Na een grote reorganisatie, helaas voor haar, is ze ontslagen, net als alle andere eerste lijns managers. Maar het heeft ook weer een nieuwe horizon gebracht. Ze is zich gaan specialiseren. Ze is zich gaan richten op de wereld van de zorg in combinatie met paarden. En de kwetsbare groepen kregen steeds meer haar aandacht. Ze heeft ervaring opgedaan dus in het management en met gevoel en hart voor kwetsbare groepen bracht dat haar bij de Manege Zonder Drempels in Bennekom, alwaar ze nu bedrijfsleidster is. Dieren, kwetsbare groepen, management. In één woord is dat Caroline Visser.

0: Oh. En je luisterde naar Ten Sharp. En dat was de eerste keuze van mijn gast van vandaag, Caroline Visser. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel. Fijn dat ik er mag zijn.
0: Ja, en jouw lijst staat nu centraal.
1: Ja.
0: En de eersteling, dat was de nummer 12.
1: Ja.
0: Ten Sharp.
1: Ten Sharp, ja. Ja.
0: Mooie Nederlandse band.
1: Vooral, en ook echt een heel mooi nummer, hoe die opgebouwd is.
0: Ja.
1: En het helpt mij soms door moeilijke tijden heen met Ten Sharp.
0: Mm-hmm.
1: En dan word ik weer blij als ik dat nummer hoor. Dus het, vandaar dat hij in mijn lijst staat.
0: Ja, en welke elementen van dit nummer helpen je?
1: Nou, de opbouw van het nummer, maar vooral ook gewoon You Were Always On My Mind.
0: Ja.
1: Dus dat stuk. Dus ja, dat blijft elke keer weer. Dus soms, vandaag mocht hij gelukkig weer terugkomen.
0: Ja, op de 12e plaats.
1: Op de 12e plaats, dat wel.
0: Is er trouwens echt een lijst van 12 naar 1? Of zijn het nummers die allemaal aan het hart liggen?
1: Nou, het zijn wel nummers die allemaal aan het hart liggen. Maar het is wel van 12 naar 1. Dus ik heb wel gekeken welke het meest aan mijn hart liggen. Dus
0: een,
1: en waarom.
0: Een beetje een persoonlijke hitparade op dit moment.
1: Dit is een persoonlijke hitparade, ja.
0: Dan gaan we naar In Excess.
1: Ja. Ja.
0: Vertel, hoe ben je tot deze keuze gekomen?
1: Ik heb ze een keer meegemaakt. Nou, een keer, dat is jaren geleden. Bij een festival op het strand. En er was een festival met meerdere bands. Was In Excess er ook eentje van.
0: Oh, dat was in Zeeland.
1: Ja, was in Zeeland, ja. En ja, de indruk die hij gemaakt heeft en die zij gemaakt hebben als band. Toen waren ze nog opkomend.
0: Ja.
1: En ook zijn muziek vind ik echt wel heel erg pakkend. En opzwepend op sommige momenten. Dus vandaar In Excess.
0: Vandaar die keuze.
1: Ja.
0: En dan hebben we daarna een nummer dat heet My Sacrifice. Maar we gaan eerst luisteren naar In Excess. Daar komt hij. Vanuit Zeeland moeten ze natuurlijk komen.

0: My Sacrifice van Creed. Vertel.
1: Ja, ik in de jeugd, zeg maar op de middelbare school, had je bij ons twee soorten groepen. Je had de dijkers en je had de kakkers, zeg maar. Ja. En de dijkers, dat vond ik een iets leukere groep. Alleen hun muziekstijl was iets meer richting de gitaren. Dus daardoor ben ik wel een beetje geïnfecteerd met gitaarmuziek. En ik vind dit nummer van Creed gewoon een van de beste van hun daarin.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat vind ik ook heel fijn om te
0: je
1: horen.
0: Je houdt erg van de gitaarmuziek.
1: Ja, dat ga je zo meteen wel merken het komende uur. Dat vooral en, dan,
0: en vooral de elektrische gitaar. De elektrische gitaar. Hou je ook van de akoestische gitaar? Of
1: zeker.
0: Van de Spaanse flamenco klanken?
1: Ik kan echt wel de Spaanse flamenco klanken waarderen. Die zit alleen niet in mijn lijstje. Mm-hmm. Maar er zit een artiest in het lijstje die akoestisch echt geweldig mm-hmm. is. Dus die komen we zo meteen tegen.
0: Die komen we zo meteen tegen. En nu gaan we over naar God is a DJ van Faithless.
1: Ja, gewoon een geweldig nummer. En Maxi Jazz, helaas niet meer onder ons, een geweldige zanger in dit verhaal.
0: Dus daar gaan we gewoon van genieten.
1: Daar gaan we
0: het
1: gewoon
0: is gewoon
1: genieten.
0: Een geweldig nummer.
1: Het is gewoon
0: nummer.
1: Een
0: Klaar.
1: Geweldig nummer. Gaan we van genieten.
0: Daar gaan we naar luisteren. Henk, ga je gang.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

It's a natural grace for watching young

0: Ja, eventjes, hier zijn we weer terug trouwens. We vielen er eventjes uit, maar we zijn eventjes bezig met het oplossen van een paar technische problemen. En Henk heeft enkele zweetdruppeltjes op zijn voorhoofd, maar hij blijft gestaag werken om tot een oplossing te komen. Trouwens, we hebben er net geluisterd naar Metallica.
1: En Metallica gaat nog komen.
0: Die gaat nog komen, zie je. Nu ben ik ook al in de war.
1: Ja.
0: We hebben geluisterd naar God is a DJ.
1: Ja.
0: En daar hebben we het al over gehad. Maar Metallica gaan we straks krijgen.
1: Ja,
0: en kun je daar iets over vertellen dan?

0: Ja, ben ik ook al jaren fan van.
1: Ja.
0: En ik heb ze ook een paar keer mogen meemaken op Pinkpop. En
1: ja.
0: Er was een, denk ik, een jaar of 10 geleden een memorabele Pinkpop waarbij het terrein dreigde met onweer en zo. En
1: oh ja, dat herinner ik me.
0: Ja, zij waren de laatste act. En ik was er met een broer en een vriend.
1: Mm-hmm.
0: En we hadden echt een hele goede plek vooraan. Maar met het onweer moesten we dus echt wel wachten. Dus was even afwachten of het nog wel zou lukken of niet.
1: Was ook een beetje spannend natuurlijk.
0: Het was heel spannend, ja. Erik Corton heeft alles goed begeleid. Want je hebt 60.000 man daar staan.
1: Ja.
0: En met de vertraging hebben ze het podium schoongemaakt. En ze hebben bij de gemeente gevraagd om de vergunning te verlengen. Want anders mocht Metallica niet meer spelen.
1: Nee, nee.
0: Dus het was echt een hele memorabele bijeenkomst.
1: Uiteindelijk is het wel doorgegaan.
0: Het is doorgegaan.
1: En heb je kunnen genieten.
0: Het was echt een waanzinnig concert. Maar we stonden in 10 centimeter water uiteindelijk.
1: Maar het is wel grappig dat je dat soort dingen dan meemaakt. Want dat blijft dan in je geheugen.
0: Ja, blijft altijd hangen. Ik heb ze een paar jaar later nog een keer meegemaakt bij Pinkpop als laatste. Maar dit was echt wel als je in 10 centimeter water met 60.000 man staat.
1: Ja.
0: En feestje.
1: Hartstikke mooi. Nou, we gaan eens kijken naar Henk of de muziek er inmiddels is. Ja, het was een beetje in het moeras weggezakt. In het water weggezakt door onweer. Maar Metallica komt er nu aan. En je luistert naar de lijst van Caroline Visser.

0: Ja, dat zijn zo'n beetje de laatste klanken van Metallica. Een geweldig nummer, hè? Ik zie jou ook bij wijze van spreken opfleuren en genieten.
1: Ja, klopt.
0: Je wordt er heel vrolijk van, zie ik.
1: Ja, ik word ontzettend vrolijk van hun muziek. Maar ook om de beelden die erbij zijn. Want ik heb een paar keer een concert meegemaakt.
0: Ja.
1: En de ene laatste keer was Pinkpop.
0: Ja.
1: En toen dreigde er ongelooflijk onweer. Het was echt wel een gevaarlijke situatie.
0: Mm-hmm.
1: En Eric Corton die stond er op het podium 60.000 man tot rust te krijgen. En ik had ook echt wel een hele goede plek vooraan. Dus die wilde ik eigenlijk niet opgeven.
0: Ja.
1: Maar het was heel erg onweer met heel veel regen. En uiteindelijk 1,5 uur vertraging mochten ze alsnog spelen. Nou, dat werd gewoon een heel bijzonder concert.
0: En zijn al die 60.000 mensen gebleven? Of iedereen zijn er toch ook wel mensen naar huis gegaan?
1: Nee, echt iedereen is gebleven. Niemand is naar huis gegaan.
0: Wat een magische kracht vanaf het toneel.
1: Ja, hè? Ja, vind je ook niet, ja.
0: Ja, geweldig. Ja. Metallica hebben we gehad. En nu eventjes kijken naar mijn lijstje. Even kijken. Help me eventjes.
1: Triggerfinger,
0: ja.
1: En die Tom O'Dell.
0: Juist.
1: Ja.
0: Eerst iets over Triggerfinger.
1: Ja, ook een bijzondere band uit België. Drie man sterk. Ook weer wat stevige gitaren. Maar heel veel humor als ze op het podium staan. Ik heb een paar weken geleden ze nog meegemaakt in Paradiso in Amsterdam.
0: Hmm.
1: En eigenlijk was Paradiso te klein. Voor hun muziek, zeg maar. En het is gewoon een hele goede band. Een hele goede drummer. Twee gitaren met een geweldige zang.
0: Yeah.
1: En ook als zij op het podium staat, is gewoon genieten.
0: En waar komen ze vandaan?
1: België.
0: Uit België?
1: Het is een
0: mooie Vlaamse band.
1: Ze zijn ooit bij Giel Beelen beroemd geworden vanwege een cover van een nummer. Wat absoluut niet hun stijl is. Maar daar hebben ze echt wel een vlucht gemaakt.
0: Mm-hmm.
1: I Follow Rivers.
0: Mm.
1: En een van de dingen die de drummer toen deed, was met een lepeltje in een kopje tikken.
0: Oh ja.
1: En daar zijn ze, zeg maar, in Nederland is de baan vrijgekomen voor hun, of de weg vrijgemaakt. En ze zijn inmiddels niet meer weg te denken. Ze waren laatst ook bij Pinkpop weer op het hoofdpodium, de mainstage.
0: Oké. Daarna Tom O'Dell.
1: Ja, een heel mooi nummer. Ja,
0: dat is weer wat rustiger.
1: Weer. Ja. Ja, weer rustiger. Wat ik aan Tom O'Dell mooi vind, is de emotie die erin zit. En ook dit nummer is een hele mooie maat zit erin. Hij heeft een hele mooie stem. En dat pakt me dan ook weer. Dus dan hoeft er niet meer gierende gitaar in te zitten.
0: Dat hoeft niet altijd.
1: Nee, dat hoeft niet altijd. Nee. Nee, dat zal je verrassen verderop nog. Maar Tom O'Dell is gewoon een heel mooi nummer.
0: Ja.
1: En zijn stem pakt gewoon heel erg.
0: We gaan luisteren naar Triggerfinger en daarna Tom O'Dell.

0: Ja, we gaan al walsend dit nummer uit van Tom O'Dell. Prachtig nummer waarin hij zingt over de toestand in de wereld. We gaan het even wat kleiner maken. Jouw toestand in jouw wereld. Heel fascinerend hoe jij hebt verteld aan mij, wat in het begin van de uitzending ook naar voren kwam, dat je gefascineerd bent door dieren en met name door paarden en de relatie met mensen en dat je ook heel veel aandacht hebt gekregen voor de kwetsbare groepen. En die combinatie heb je dus gevonden in de Manege zonder drempels, waar je als bedrijfsleider werkt. Ja, kun je iets vertellen welke persoonlijke ervaringen je daarbij hebt, wat je dagelijks dan eigenlijk ontmoet?
1: En wat ik vooral dagelijks ontmoet, en dat was waar ik door het eerste geraakt was, is de onvoorwaardelijke liefde die of de ouders, of de begeleiders, of de vrijwilligers hebben voor mensen met een intensieve zorgbehoefte. En dat is heel breed. Het kunnen mensen zijn met een meervoudig beperking, niet aangeboren hersenletsel, spierziektes, noem maar op. Vanmorgen ook weer iemand, want ik was heel even in Bennekom, volledig blind. Maar de aandacht die er is voor de medemens op dat niveau, dat is echt, dat vind ik zo mooi om elke dag te zien. En dan ook nog eens een keer de combinatie van wat de paarden dan betekenen voor de doelgroep die bij ons komt. De rust die ze geven, de ontspanning die ze bieden. Heel veel mensen die bij ons komen, die zijn rolstoelafhankelijk. Maar niet alleen rolstoelafhankelijk. Ze hebben ook helemaal geen eigen ruimte, want ze hebben altijd iemand nodig die hun overal bij helpt. En op het moment dat ze op het huifbed liggen, hebben ze gewoon 20 minuten voor zichzelf. Niemand die aan ze zit, niemand die wat van ze wil. Gewoon echt 20 minuten voor zichzelf. En er zijn eigenlijk maar twee onderdelen, of twee sporten om het zo te noemen, waar deze doelgroep vaak wat aan heeft. Dat is of zwemmen, of huifbed rijden. En bij zwemmen moet je ook nog eens een keer omkleden, douchen, droog maken. En eerst gewoon, ik ga op dat bed liggen. Niet gewoon, maar ik word op het bed gelegd. En ik ga gewoon 20 minuten ontspannen.
0: Ja, dus los van de beperkingen.
1: Los van de beperkingen. Dus worden echt meegenomen door de paarden op dat moment. En dan zijn die paarden, die zijn zo ontzettend lief en rustig en ontspannen.
0: Dat is mooi, zo'n connectie tussen mens en dier.
1: Ja, dat is echt geweldig elke dag weer om te zien. Dus dat vind ik gewoon een voorrecht om dat mee te mogen maken.
0: Ja. De Manege zonder drempels in Bennekom heeft ook een eigen website, hè?
1: Jazeker.
0: Ja, dus ik nodig de luisteraars uit om daar eens naar te kijken.
1: Ja.
0: En je kunt ook altijd op bezoek komen. Hè?
1: Je mag altijd aankomen. We hebben een moestuin waar we mee bezig zijn. Ja. En het allerbelangrijkste, we zijn natuurlijk een stichting die afhankelijk is van donaties.
0: Ja.
1: Dus we kunnen elke hulp gebruiken. We zoeken ook nog vrijwilligers.
0: Mm-hmm.
1: Of het nou is voor de tuin om bij te helpen, of te helpen met de communicatie opzetten, fondsenwerving. Dus neem gewoon contact met ons op en kijk wat je voor ons kan betekenen.
0: Kijk op de website Manege zonder drempels. Je bent van harte welkom daar. We gaan weer over naar de muziek.
1: Ja.
0: Ja, de volgende.
1: Nothing But Thieves.
0: Ja, vertel.
1: Ook een hele goede band en een hele goede zanger. Maakt ook goede muziek. En hier komen de gitaren wel weer een beetje terug.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus, maar heerlijk toch?
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja, ik zie je nu al glimlachen.
1: Ja, zeker.
0: En daarna hebben we een nummer van Police, Invisible Sun.
1: Ja, nou de Police, dat is echt jeugdliefde. Ik was 15 toen ik naar mijn eerste concert mocht. En dat was de Police in Rotterdam, samen met mijn broer. En het is altijd zo gebleven.
0: Mm-hmm, dus nog steeds?
1: Nog steeds, ja. Ik kan met veel plezier luisteren. Ze maken geen nieuwe muziek meer, maar inderdaad. Ja, ga ik ook regelmatig naartoe. Ja.
0: Nou, laten we gaan luisteren. Nothing But Thieves en daarna hebben we de Police.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Ja, dat was uit 1981, de Invisible Sun van Police. Nou, onzichtbaar is de zon op dit moment niet. Maar wij zitten hier in de studio met onze gast Caroline Visser. En het is haar dozijn die we nu horen. We gaan over naar jouw nummer 3. We komen in de persoonlijke top 3.
1: Ja.
0: Ja, en ja, daar staat een engel.
1: Ja, van Rammstein.
0: Van Rammstein, bezongen door Rammstein.
1: Ja. Ja, en de Matrix-film gezien en kwam muziek van Rammstein naar voren. En die had ik nog nooit gehoord. Toen dacht ik, wat is dit voor muziek?
0: Dus, en je was helemaal begeisterd.
1: Ik was begeisterd door de muziek van Rammstein, ja. Ook hier eigenlijk ook wel een combinatie van de humor die in de tekst zit. Met toch wel de stevige muziek en ook de waanzinnige shows die ze geven.
0: Oké. Rammstein. En daarna hebben we een nummer dat heet The Fly van U2.
1: Ja. Ook een waanzinnige band. En ook een hele mooie...
0: Heb je die ook ooit zien optreden?
1: Ja, meerdere malen. Ja,
0: ja, ja. Je bent wel iemand die heel vaak
1: naar concerten gaat. Ja, dat klopt.
0: Nu heeft U2 een heleboel nummers gemaakt. Waarom nu The Fly?
1: Ja, ook weer toch weer de muziek. En toch wel de specifieke U2-geluid wat hierin zit.
0: Ja, ook het gitaargeluid.
1: Ook het gitaar. Ja.
0: Nou, ik wil het graag een beetje specificeren.
1: Ja.
0: Laten we gaan luisteren naar De Engel van Rammstein. En The Fly van U2.

0: Ja, dan zijn we weer bijna aan het einde gekomen van dit uurtje. We hebben kennis gemaakt met de muziekwereld van Caroline Visser. Veel gitaren, mooie muziek. En wat ook heel opvallend is, dat je heel graag naar concerten gaat.
1: Ja.
0: Bijna alle mensen die gedraaid zijn vandaag, die heb je ook live gezien. Nu heb ik toch een vraag aan je. Is er een bepaald artiest of groep die je nog niet gezien hebt, maar je heel graag naartoe wilt?
1: Ja, die staat op het lijstje. Dat is Nothing But Thieves. Hmm. En die komen in januari. En ik sta op Ticketswap in de hoop dat ik een kaartje te pakken kan krijgen.
0: Kijk, dus eigenlijk wordt het al bijna gerealiseerd.
1: Ja, hopelijk wel, ja.
0: Is er nou ook een artiest of een groep die niet meer bestaan, waar je niet meer naartoe kunt gaan, maar waarvan je denkt, daar had ik eigenlijk naartoe gemoeten?
1: Soundgarden.
0: Kijk, het komt er in één keer uit, hè? Soundgarden.
1: Ja.
0: Niet in je lijst, maar ja.
1: Nee, en de zanger leeft helaas niet meer. Dus vandaar dat het ook niet meer gaat lukken. Chris Cornell.
0: Dat gaat niet meer lukken, maar dat is wel een groep die je graag had willen zien.
1: Ja.
0: We gaan naar het einde. Ja. Wat is het laatste nummer?
1: Ja, dat is van Sting, Brand New Day.
0: Ja.
1: En Sting is eigenlijk mijn eerste muziekliefde toen ik 15 was. En het is nog steeds gebleven.
0: Ja.
1: En zijn muziek is heel variabel. Jazz, maar ook middeleeuws.
0: Ja.
1: En
0: daar heb je ook een concert van gezien, geloof
1: ik. Daar heb ik ook een concert van gezien, ja. Ja, jaren geleden. Was ook echt de moeite waard.
0: Was dat qua aankleding ook zo?
1: Nee, het was gewoon alsof je in een concertgebouw zat. En daar zat hij op zijn gitaar. En daar zong hij de middeleeuwse muziek. Ja. En dat was het.
0: Dat was het.
1: Ja.
0: Heel
1: sober. Heel sober, maar zijn aanwezigheid is al genoeg om een hele zaal te vullen met duizenden
0: mensen.
1: Dat
0: maakt het helemaal voldoende.
1: Ja.
0: Caroline Visser, hartelijk dank. Je hebt niet alleen de wereld van de muziek aan ons geëtaleerd, maar ook jouw liefde voor de mens en paarden. En vooral ook de combinatie daartussen. En hoe paarden in samenhang met kwetsbare kinderen een heel mooi geheel kunnen vormen.
1: Ja.
0: In de manege zonder drempels. Dat is in Bennekom en iedereen is daar welkom. Ze zoeken ook nog vrijwilligers. Dus kijk eventjes op die website. Manege zonder drempels in Bennekom. En we horen Sting. En volgens mij gaan we heel gauw naar het vocale gedeelte toe. Ik ga mijn mond houden en ik dank Henk Gieling voor de techniek. Mijn naam is Dirk Meijer en hoofdpersoon was Caroline Visser. Amen.

0: Drie uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je

0: 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert.

0: graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Stilok. Het kerkelijke geluid uit de regio.

Goedemiddag luisteraars, welkom bij ons programma Middagzon. Een programma van Stilok op 1 Vallei. Vanavond zijn we bij u tot 7 uur met dit programma Middagzon. Straks om 5 uur gaan we luisteren naar een kerkdienst die vanmorgen gehouden werd in de Nederlands Gereformeerde Poortkerk in Veenendaal. Voorganger in deze dienst is dominee J. Holtland. In deze dienst wordt het heilig avondmaal bediend. Totdat we naar de kerkdienst gaan luisteren om 5 uur heb ik eerst nog gevarieerde geestelijke muziek voor u. We beginnen met een psalm. Psalm 92, vers 1, 2 en 7. Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En vers 7. Het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op de Libanon. Bij het koesteren van de zon, de palm, de zeden groeien. Zij die in het huis des Heren in de voorhof zijn geplant. Daarna luistert u naar het Hollandkoor met Heer wijs mij uw weg. En u hoort nog Onze Vader in de hemel, opgenomen tijdens Nederland zingt.

Zo dadelijk om 5 uur luisteren we naar een kerkdienst die vanmorgen gehouden werd in de Nederlands Gereformeerde Poortkerk in Veenendaal. In deze dienst gaat voor dominee J. Holtland en wordt het heilig avondmaal bediend. Omdat in deze dienst het heilig avondmaal bediend wordt, luisteren we naar Sela met het lied Aan uw tafel. U nodigt mij aan tafel om dicht bij u te zijn, te proeven van het leven dat u deelt door brood en wijn. U leidt mij in de stilte, ik volg u met ontzag, naar een plaats van rust waar ik u ontmoeten mag.

0: Het is bijna 5 uur en dat betekent dat we gaan luisteren naar de kerkdienst. De kerkdienst van vanmiddag die wij uitzenden komt vanuit de Nederlands Gereformeerde Poortkerk in Veenendaal en is daar vanmorgen gehouden. Voorganger in deze dienst is dominee J. Holtland. In deze dienst wordt het heilig avondmaal bediend. Na de dienst zijn we graag bij u terug met het programma Middagzon. Vanuit de studio in Veenendaal wensen wij u een goede en gezegende dienst toe en graag tot straks.
1: Goedemorgen broeders en zusters, welkom in deze eredienst en een bijzonder welkom aan alle gasten, ook mensen die online meekijken. Ook Marianne Hag, welkom, ik weet niet waar ze zit. Dag, welkom, leuk dat je er bent. En ook welkom aan mensen bij zuster Van Vondel, waar vandaag een thuisviering is. Voordat de dienst begint heb ik enkele mededelingen voor u. Afgelopen vrijdag 9 juli is in het gezin van Wilco en Ellen Meijer een zoon geboren. Nathan Elias. Eva van der Kade van Wichen heeft aangegeven lid te willen worden van de gemeente. Er zijn gesprekken met haar gevoerd en we zijn erg blij om u te kunnen meedelen dat zij kan worden toegelaten. Wanneer er vanuit de gemeente voor 26 juli geen gegronde bezwaren bij de scriba worden ingebracht, zal Eva per 27 juli lid zijn van onze gemeente. Vandaag vieren we het heilige avondmaal. Misschien bent u als gast in ons midden. Als u beleidt en gelooft dat Jezus Christus voor onze zonde is gestorven en u in uw eigen gemeente het avondmaal meeviert, bent u van harte welkom het avondmaal met ons mee te vieren vandaag. We vinden het fijn om na de dienst wel even kennis met u te maken. De collecte in deze dienst is voor Wycliffe Bijbelvertalers. De bloemen zijn vandaag voor Lian van Houwelingen in verband met haar 21ste verjaardag afgelopen woensdag. De middagdienst begint om 4:30 en daarin zal dominee Embert Messeling voorgaan. Vanochtend gaat dominee Jacco Holtland voor. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
2: Goedemorgen allemaal. Goed om elkaar op de dag van onze Heer te ontmoeten als gemeenteleden. Het belangrijkste is dat de Heere God ons wil ontmoeten vandaag. Laten we samen eerst zingend belijden dat wij de hulp van de Heer in ons leven elke dag, elk moment ook tijdens deze dienst nodig hebben. Dat doen we zo mogelijk staande door samen te zingen als ik naar de bergen kijk. Dat is een bewerking van Psalm 121.

Deze God over wie we mochten zingen, hij groet ons en ik mag die groet aan jullie overbrengen. Genade is er voor u en voor jou en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Laten we zijn groet beantwoorden met zingen van Psalm 18 vers 1 en vers 9. Ik heb u lief met heel mijn hart. Ik hoop dat we dat ook van harte kunnen zingen.

Zullen we nu eerst samen in gebed gaan en direct aansluitend aan ons gebed zingen we opwekking 630 op elk moment van mijn leven. Laat ons hart richten op de Heere God. Heere God, onze Vader in de hemel, Heer Jezus, u die aan Vaders rechterhand bent door uw Heilige Geest, willen wij tot u bidden en zijn we hier samen. Dank u wel, Heere, voor de nieuwe dag die u ons geeft. Ook het begin van een nieuwe week. Een week waarin voor heel wat van ons de vakanties gaan beginnen. En we misschien op weg zullen gaan. Maar eerst mogen we hier zijn. Samen als gemeente op uw dag. U roept ons samen. En we weten dat u wereldwijd uw kinderen hebt. Mensen overal, in alle landen, mensen die u kennen en in u geloven. En we danken u dat wij u ook mogen kennen als degene die ons hebt gewild. Ieder van ons is door u gewild. En u hebt ons geschapen. U staat aan het begin van ons leven. En u wilt er elke dag zijn voor wie het van u willen verwachten. Dank u wel, Heere God, voor wat u voor ons gedaan hebt. Heere Jezus. En waar we ook vanmorgen door het avondmaal weer extra bij stilstaan. En we bidden u of u ons door de viering van het avondmaal, of u ons geloof daardoor wil sterker maken. We vragen om vergeving van wat we verkeerd deden. En we belijden aan u dat in plaats van het liefhebben van u met alles wat in ons is en onze naaste als onszelf, dat we daarin elke dag tekortschieten. We bidden voor hen die thuis zijn en voor wie het niet lukt om in de diensten te zijn, door ziekte of hele andere redenen, dat u ook voor hen zorgen en geef dat wij hen blijven betrekken bij onze gemeente. We bidden voor de thuisviering bij Elina van Vondel, met sommige gemeenteleden, dat we hen ook daar zegenen. Straks ook, als we ook hier het avondmaal vieren. Heer, we bidden u, als we zo dadelijk de Bijbel open doen en uw woorden horen, Heer Jezus, of we die als tegen ons gesproken mogen aannemen. Wilt u de uitleg zegenen, de preek? Heilige Geest, wilt u in ons allemaal zijn. Ook in de kinderen, de jongeren. En we bidden speciaal ook vanmorgen voor uw kinderen die verdwaald zijn, die bij u weggedwaald zijn. Wil hen niet loslaten, Heere, en trek hen met uw koorden van liefde weer naar u toe. En wil denken aan uw beloften die u hen gegeven hebt bij de doop. Heere, mag deze dienst tot eer van uw naam zijn. Om Jezus wil. Amen.

0: gaan u lezen uit de Bijbel, Lucas 5, 27 tot en met 39. En we zingen daarna Psalm 111, vers 1 en vers 6. En de preek gaat over de laatste verzen. Dat is een hele korte gelijkenis die de Heer Jezus spreekt over oude en nieuwe dingen. En dat heeft wel verband met wat eraan vooraf gaat. Dus misschien moet je proberen om zelf die link al wat vast te leggen. En Maurits gaat met ons lezen.
1: Ja, Lucas 5 vanaf vers 27. Daarna vertrok hij en zag hij bij het tolhuis een tollenaar zitten die Levi heette. Hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op, liet alles achter en volgde hem. Hij richtte in zijn huis een groot feestmaal voor hem aan, waarbij een groot aantal tollenaars en anderen samen met Jezus aanlagen. De fariseeën en hun schriftgeleerden zeiden morgen tegen zijn leerlingen, waarom eet en drinkt u met tollenaars en zondaars? Maar Jezus antwoordde, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot één keer op te roepen, maar zondaars. Ze zeiden tegen hem, de leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de fariseeën doen, maar die van u eten en drinken maar. Jezus zei, u kon toch niet verlangen dat de bruiloftgasten vasten zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. Hij vertelde hun ook een gelijkenis. Niemand scheurt een lap van een nieuwe mantel om daarmee een oude mantel te verstellen, want dan scheurt hij de nieuwe terwijl de lap niet bij de oude past. En niemand giet jonge wijn in oude leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden gedaan. Maar niemand die de oude wijn gedronken heeft, wil jongen. Hij zegt immers, de oude is beter.

Ik wil graag het evangelie verkondigen vanuit de laatste verse die Maurits met ons las. De kleine gelijkenis. En we zingen daarna opwekking 553. Laat het feest zijn in de huizen, ook in dit huis. Gemeente van de Heer Jezus Christus, iedereen die hier gekomen is en mensen thuis. Ik vroeg me af hoe blij zijn wij eigenlijk met de Heer Jezus? Ik vroeg het aan mezelf, ik vraag het aan jullie. Hoe blij ben jij met Jezus? Hoe blij zijn we met het avondmaal vandaag? Is er iets van blijde verwondering in ons? Misschien ondanks dat je zelf best wel veel verdriet kunt hebben. Het is natuurlijk ook mogelijk dat we hier, nou het is zondag, we gaan naar de kerk, dat je een beetje op de automatische piloot hier bent gekomen. Oh ja, het is avondmaal. Dat is dan niet zo vol vreugde, denk ik. Kort geleden zei iemand die hier voor het eerst eigenlijk in de kerkers komt verkennen, die zei van nou, als ik zo de mensen naar het avondmaal zie lopen, heb ik niet het idee dat ze nou zo blij daarmee zijn. Zijn we niet te somber? Hoe kom ik nou bij die vragen? Die vloeien voort uit wat Jezus zegt. Want Jezus zegt, je kunt toch niet vasten als de bruidegom bij je is? Thema voor de preek is dan ook vanmorgen, Jezus de bruidegom maakt nieuw en blij. Wat is er aan de hand in dit Bijbelgedeelte dat we net gelezen hebben? We komen daar een aantal hele zure mensen tegen. Mopperende mensen. Het zijn de Farizeeën en hun Bijbelgeleerden. En dat is een groep binnen de kerk in die tijd, zeg maar, die heel erg scherp zijn op het naleven van de geboden van God. In principe is dat natuurlijk heel goed. Maar ze hebben er ook een heleboel bij bedacht zelf. En ze doen dat met een hart van, ja, jij moet toch ergens punten scoren bij God. Anders is het niet goed. En dat betekent dat er bij hen heel weinig blijdschap in het geloof is. Het gaat er vooral voor om van, leef jij netjes volgens het gebod. En dan letten ze ook heel erg op elkaar. En dus, mensen die dan wat buiten de lijntjes kleuren, zal ik maar zeggen, die liggen er dan ook direct uit bij de Farizeeën. Zo is er een groep van zondaars, dat noemen zij de zondaars. Dat zijn bijvoorbeeld mensen als Levi, die we in deze geschiedenis tegenkomen, de tollenaar, die vaak ook wel graaiers waren, dat klopt, en fraudeurs. Dat zijn prostituees. Er zijn ook mensen die varkens hielden, want mensen die varkens houden, die zijn onrein en kunnen niet in de tempel komen. Dat zien zij als zondaars. Dat zijn mensen, daar is geen redding meer aan. Die zijn verloren. Daar hoef je niet meer mee om te gaan. Klaar. Maar Jezus doet alles anders. Hij doet nieuw. Jezus zegt tegen Levi, de tollenaar, zondaar, volg mij. En Levi, die hebben wij later leren kennen als Matthäus, de evangelisch schrijver. En Levi, die is zo blij met de Heer Jezus, dat hij een groot feestmaal maakt. Echt een grote tafel met allemaal lekkere dingen erop. En hij nodigt ook zijn collega tollenaars uit. Nou, zie dat even voor je, hè? Een tafel met tollenaars in de ogen van de Farizeeën, van hele slechte mensen, verloren, komen nooit meer in de hemel, weg ermee. Oplichters en afknijpers. En Jezus zit daartussen. Het is volkomen nieuw wat Jezus doet. Hij eet met deze mensen. En als de Farizeeën dan Jezus daarop aanspreken en ze zeggen, ja, maar dat kan toch niet? Dan zegt de Heer Jezus, een gezonde mensen hebben geen dokter nodig. Maar zieke mensen hebben een dokter nodig. Ik ben gekomen om zondaars een nieuw leven te geven. Nieuw. En dat heeft dan te maken met die gelijkenis van die nieuwe wijn. Die ook wij gaan drinken straks. Nieuwe wijn. Want de Heer Jezus zoekt geen perfecte plaatjes van mensen.
Hij zoekt imperfecte plaatjes. Zoals Levi en jou en mij. Maar dan komt de volgende aanklacht van de fariseeën. Die zeggen, ja, maar er is nog iets. Want u zit daar lekker te dineren met die mensen. Maar het is vastendag vandaag. Waarom vasten uw leerlingen niet en wij allemaal wel? Dat deugt toch niet? Het kan heel goed zijn dat die maaltijd van Levi dus was op een vastendag. Wat is vasten? Nou, misschien weet niet iedereen dat, maar vasten is dat je een tijdje niet eet en niet drinkt om je zonden te belijden aan God, om je te verootmoedigen, klein te maken tegenover God. En de farizeeën, het is een beetje een treurige dag eigenlijk. En de farizeeën die hadden dus bepaald dat dat moest op maandag en op donderdag. Maandag en donderdag is vastendag. Staat nergens in de Bijbel, hadden ze zelf bedacht. En ze dachten, dat vindt God wel mooi. Maar de Heer Jezus, die zit dus op een vastendag waarschijnlijk met zondaars te dineren. Jullie eten en drinken maar, zeggen de farizeeën. En dan antwoordt Jezus, je kunt toch niet vasten? Treurig zijn. Kunnen bruiloftsgasten dat doen als de bruidegom bij hen staat? Wie is de bruidegom? Dat is de Heer Jezus. Veel vaker wordt God de bruidegom genoemd, hè, die een verbond heeft met zijn kinderen. Een liefdesrelatie en een lange relatie, een eeuwige relatie. Jezus zegt, als je bij de bruidegom staat, dan ga je toch niet sippen? Dat is toch ook zo? Denk je even een bruiloft in. Het bruidspaar. Ik heb nog nooit gezien dat iemand een super chagrijnig naar het bruidspaar toe komt. Dus hoe verdrietig je misschien zelf ook bent in je hart. Je bent altijd blij met het bruidspaar. Maar in het geloof doen die mensen in Jezus' tijd dat dus wel. Hun geloof is vreugdeloos. Het hangt samen met plichten. Het is een vreugdeloos geloof. Omdat ze de genade niet kennen. Het is een prestatiegeloof. Het vasten wordt ook als een goede daad gezien. Maar Jezus zegt, vasten past helemaal niet nu ik hier ben. En dan vertelt de Heer Jezus die gelijkenis van nieuw en oud. Over de scheur in je broek. Nou, spijkerbroek, knie, gaat meestal het eerste eraan. Nou, zegt de Heer Jezus, je zet toch niet op een scheur in een oude broek. Ja, kun je ook laten zitten, is ook hip natuurlijk. Maar op een scheur in een oude broek. Stel dat je hem wil herstellen, dan ga je daar niet een nieuwe lap van een nieuwe stof op zetten. Want wat er dan gebeurt in de was, kan die nieuwe lap krimpen en dus wordt het nog beroerder dan daarvoor. Dat is voorbeeld 1. En het volgende zegt Jezus, nieuwe wijn doe je toch niet in oude wijnzakken. Nee, dat doe je niet. Kijk, wij kennen de wijn uit de fles of in vaten. Maar in die tijd bewaarden ze de wijn in wijnzakken. En die wijnzakken waren gemaakt van leer, geitenleer. En een nieuwe wijnzak is flexibel. En dat is ook nodig voor jonge wijn, want die gist nog, werkt nog. Maar oude wijnzakken werden stug en die rekten niet meer mee. Dus nieuwe wijn doe je niet in oude wijnzakken, want dan gaat fout. Die klappen, die gaan kapot. Wat wil de Heer Jezus hier nou mee zeggen? Hij zegt, het oude en het nieuwe is niet te combineren. En dan denk ik aan wat Paulus gezegd heeft in 2 Korinthe 5. Lees maar even mee. Daarom is iemand die één met Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Dat is nieuw. Voor heel veel mensen. Nu nog steeds. 2026. Is dit een nieuwe boodschap. Voor veel mensen. Dat Jezus wil komen aanschuiven bij mensen als Levi. Maaltijd met je wil houden. Zonder dat wij daar iets voor hoeven te doen. Dat is genade. Dat is blijdschap. Dat is nieuw. En ook voor jou en mij. En voor ons kan het weer nieuw zijn. Misschien ga je heel je leven al naar de kerk. We moeten af van het idee, God accepteert mij als ik genoeg goede dingen doe. Als ik gelovig genoeg ben. Gods genade, hij komt bij de zondaar Levi.
En ook bij jou en mij wat er ook is gebeurd en wat je ook hebt misdaan. Ja, en daarna, als Jezus in je leven is gekomen, dan komen de vruchten van het geloof. Zoals Levi die zei, ja Heer Jezus, ik wil u volgen en een grote maaltijd aanrichten. Hij werd een nieuw mens, een ander mens. De vruchten, de gehoorzaamheid, volgen op de genade. We zijn geen voorwaarden voor de genade. Dat is dus zo belangrijk. Christus is nieuw en hij maakt je nieuw. En daar passen nieuwe vormen bij. Vasten, zegt Jezus, past nu niet. Niet nu ik er ben. Niet zoals jullie fariseeën dat doen. Dat is een treurig geloof. Een nieuwe lap past niet op een oud kledingstuk. Nieuwe wijn moet niet in oude wijnzakken. En wat betekent dat voor ons? Nu de Heer Jezus is gekomen. Nu het evangelie er voor ons is en voor zoveel andere mensen. Moeten wij niet in het oude blijven hangen. En dat kan natuurlijk wel gebeuren. Dat oude gewoonten en oude patronen te belangrijk worden voor ons. Soms worden gewoonten voor iemand bijna zaligmakend. Terwijl de Heer Jezus alleen zaligmakend is. Ik kende iemand uit een vorige gemeente waar ik dominee mocht zijn. Die zei regelmatig, ik ben van de dop. Ik ben van de dop. Ik zei dan, wat betekent dat? Ik ben van de dop. Dat is een afkorting, zei hij. Doorbreek oude patronen. Maar ja, dat is wel grappig. Maar ja, is dan al het oude verkeerd en moet het weg? En is al het nieuwe dan per se goed? Nee, Jezus zegt niet, doe het oude weg. Hij zegt ook niet, doe het kapotte kledingstuk weg. Maar hij zegt, nieuwe wijn vraagt om een nieuwe vorm. Dat wel. Een nieuwe wijnzak. Jezus is de nieuwe wijn. En dat mag gevierd worden. Daar mogen we ook op een nieuwe manier vorm aan geven. Als het altijd maar voortkomt, dat is de voorwaarde. Als we een nieuwe vorm zouden willen, dat we altijd die link leggen, heeft dit binding met het nieuwe dat Christus heeft gebracht? Hoe heeft dit met het nieuwe van Christus te maken? Dat we geen nieuwe dingen doen om het nieuwe dingen doen, zeg maar. Hoe blij ben je met Jezus? Hoe blij ben je met de bruidegom? Ja, moeten we dan zo dadelijk als we avondmaal vieren, moeten we dan met een geforceerde glimlach hier naar voren komen? Nee. De blijdschap in Christus werkt niet per se op de lachspieren. Soms eerder op de tranen. Het is een innerlijke vreugde, een vrijheid, een geborgenheid, een rust. En tegelijk, ja, je weet ook waarvoor je komt. Je beleidt ook je zonde, dat zit er ook bij. De berouw daarover. Nu staat er in vers 39 nog iets uitzonderlijk. Ik wilde eerst uit Marcus deze tekst nemen, want het staat in meerdere evangeliën. Maar toen zag ik dat in Lucas er een zinnetje bij staat, het laatste vers, wat er in de andere evangeliën niet bij staat. Dat is deze. Maar niemand die oude wijn heeft gedronken wil jongen. Hij zegt immers, de oude wijn is goed. Er zijn hier vast wel wijnkenners. Oude wijn kan heel goed zijn, vaak beter. Maar niet alle oude wijn kun je eindeloos laten liggen. Maar in het algemeen kun je zeggen, oude wijn is beter dan jonge. En wat hier dan staat, niemand die oude wijn heeft gedronken wil jonge. Ja, daar zit dus wel wat in. Dus is het oude dan toch beter dan het nieuwe? Wil Jezus dat zeggen? In de vertaling is er één woord niet meegekomen. Dat is het woord meteen. En dat staat er wel. En dan wordt het dus het volgende. Maar niemand die oude wijn heeft gedronken wil meteen jongen. Hij zegt immers, de oude wijn is goed. En daarmee geeft de Heer Jezus aan dat wij nou best soms moeilijk dat nieuwe omarmen. Zoals de fariseeën het moeilijk vinden om de nieuwe wijn van Christus te ontvangen. De genade. Ze willen vasthouden aan het oude. We willen het wel graag bij het oude houden. Dat zit soms in een mens.
We zijn niet meteen toe aan iets nieuws. Dat kan soms goed zijn, maar tegelijk moeten we wel ook flexibel zijn, zoals de nieuwe zakken voor de nieuwe wijn. En dan is er nog iets tenslotte, want de Heer Jezus zegt hier toch tegen de Farizeeën: nu is het geen tijd om te vasten, maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald en dan is het hun tijd om te vasten. En hiermee doelt de Heer Jezus op de laatste dagen van zijn leven, als hij moet sterven, maar ook als hij naar de hemel is gegaan. En dan zullen er ook moeilijke tijden komen voor de kerk, voor de christenen. En ook in ons persoonlijk leven kan dat zo zijn. En dan kan vasten wel heel erg op zijn plaats zijn. Maar dan niet op de manier van de Farizeeën, maar als een verlangend bidden naar de komst van de bruidegom. Want zo eindigt toch de Bijbel, volgens Elia: de geest en de bruid zeggen kom, en hij die de dood heeft overwonnen zegt ja, ik kom spoedig. Vandaag, zondag, avondmaal, wij vasten vandaag niet. Het avondmaal is een voorproef van de bruiloft die komt, de bruiloft van het Lam. Wij vasten niet. Integendeel, kom, eet en drink. Jezus is niet gekomen voor perfecte mensen, maar voor ons ook. En ik schat in dat deze wijn geen oude wijn is. En dat is maar goed ook, want dat past helemaal bij deze boodschap. Nieuwe wijn. Amen.

Voordat we het avondmaal vieren, staan we eerst nog stil bij de betekenis van het avondmaal en gebruik daarvoor een van onze formulieren die we daarvoor hebben. Gemeente van Jezus Christus, onze Heer, wij zijn hier bij elkaar om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. Laten we eerst beluisteren hoe de instelling van het avondmaal beschreven wordt in het evangelie. Toen ze, dat is Jezus met zijn leerlingen, verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allemaal hieruit, dit is mijn bloed. Het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Dat is dan pas echt helemaal nieuwe wijn. Wij gedenken dat Jezus onze Heer aan het kruis zijn lichaam en zijn bloed gegeven heeft voor de zijnen. In zijn grote liefde voor ons heeft hij zich geofferd, zodat wij een nieuw leven zouden gaan leiden en de dood geen macht meer over ons zou hebben. Het avondmaal richt onze aandacht op deze zelfovergave van de Heer Jezus. Het vervult ons met schaamte om onze zonde, maar ook met dankbaarheid om zijn liefde, die alles goed maakt. We beleven aan het avondmaal de vreugdevolle eenheid met Christus en ook met elkaar. Door samen aan Christus tafel te eten en te drinken, willen we elkaar ook dienen in het dagelijks leven. Verder laat het avondmaal ons denken aan de terugkeer van onze Heer, waarnaar we uitzien. Aan het avondmaal mogen we alvast iets proeven van de blijdschap die de bruiloft van het Lam geeft. Straks zal onze Heer met ons wijn drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom mogen we het avondmaal ook niet onverschillig en zonder oprecht geloof vieren. We moeten dat juist doen met eerbied voor God en in heilige gespannen verwachting. Straks zal de Heer al onze tranen uit onze ogen wissen en zal aan alle gebrokenheid en nood een eind gekomen zijn. En Hij zal over alles en allen regeren. Voorafgaand aan de viering zingen we aan uw tafel Heer van Sela en tijdens de gaande viering uit liedboek 902 en Jezus leidt zijn kerk van Sela.

Het brood dat wij breken is de eenheid met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

De beker waar we God voor danken is de eenheid met het bloed van Christus. Neem, drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Laten we daar een moment bij stil zijn.

0: We mogen nu samen gaan bidden zo dadelijk. Eerst in ons gebed zullen we ook voor Marianne Hag bidden. Maar eerst komt zij dan daarom eerst wat over haar werk vertellen. Ze werkt bij Wycliffe Bijbelvertaling. Het zal eerst gebeuren. Jeroen zal met ons het gemeentegebed doen. Dus eerst Marianne wil ik graag even vragen om hier naar voren te komen.
1: Goedemorgen allemaal. Wees niet bang, ik zal het kort houden. Iets, een praatje bij de collecte en ook wat gebedspunten. Ik vind het altijd heel fijn als ik hier even iets mag komen vertellen over ons werk in Afrika met Wycliffe Bijbelvertalers. En het doel waarvoor we dit doen is dat mensen de Bijbel kunnen lezen in een taal die ze begrijpen, hun eigen taal, en dat ze zo geraakt worden en het evangelie aannemen. De volgende dia. Wat wij doen, ik werk zelf in alfabetisering. Ik ben dus geen bijbelvertaler, maar wij helpen mensen om te leren lezen, zodat ze het woord ook kunnen lezen als het vertaald wordt. Daarvoor leiden we specialisten op. We trainen trainers die op hun beurt weer andere mensen kunnen trainen. En we ontwikkelen lesmaterialen, lesboekjes, zodat mensen hun taal kunnen leren lezen en daarbij ook toegang krijgen om zelf Gods woord te lezen. En de leesklassen die gebeuren vaak in het kader van een kerk, lokale kerk, door vrijwilligers, dat de mensen die naar de kerk komen ook kunnen leren lezen. En sommige mensen die vragen, je zat toch in Mali, hoe gaat het in Mali? Nou, ik zit niet meer in Mali, eigenlijk al sinds 2 jaar. Ik ben verhuisd naar een veiliger buurland, Ivoorkust. Maar ik heb nog steeds heel veel contact met Mali. Ik werk nog steeds met hen. Het is er onveilig. Ook voor de mensen die daar wonen zelf. Er zijn aanvallen van jihadisten. Er is een afscheidingsbeweging in het noorden die aanvallen uitvoert. Daardoor brengt het reizen meer risico met zich mee, ook voor de lokale mensen. Ze bekijken eerst goed de situatie en bidden om met de vraag van, is het verstandig om nu te reizen of niet? Ik kom er zelf ook sinds oktober niet meer, helaas. Ik hoop dat er een tijd komt dat ik nog wel weer terug kan gaan. Maar het werk gaat door.

0: mensen bij hem te brengen en meer mensen in contact te brengen met het evangelie. Wat gebedspunten, wat dankpunten. Als jullie willen, kan je ook 1 of 2 punten proberen te onthouden en er thuis ook nog voor doorbidden. Ja, dank voor het leesonderwijs in heel veel talen, tientallen talen in Mali en Ivoorkust. Dank dat mensen de Bijbel lezen en ook horen in eigen taal en daardoor rechtstreeks aangesproken kunnen worden. Dank dat het werk doorgaat in Mali, ondanks heel moeilijke omstandigheden. Willen jullie ook bidden voor de bevolking en voor de kerk in Mali? Mensen hebben het moeilijk vanwege geweld, vanwege criminaliteit, vanwege armoede, vanwege hoge prijzen. Veel mensen zijn ook op de vlucht. In sommige streken wordt de kerk ook onder druk gezet door de jihadisten. Jullie mogen bidden voor mij en mijn collega's dat we het volhouden, dat we goede prioriteiten stellen. En bid voor Gods woord dat het steeds meer vrucht draagt in steeds meer levens. Dat geldt hier, dat geldt in Mali, dat geldt in Ivoorkust, dat geldt overal. Bedankt.
1: Dankjewel, Marian. En ik hoop dat ze als gemeente ook biddend om jullie werken heen blijven staan. En ook helpen waar dat kan. Ik zal beginnen met het gebed en Jeroen zal het gemeentegebed doen. Wil je daar eerst nog iets over zeggen? Ja?
2: Ik heb een aantal gebedspunten ontvangen. We zullen allereerst danken voor de geboorte van Nathan Meijer. We zullen ook danken dat Even van de Kade lid wil worden van de gemeente. We zullen bidden voor Joke en Arie van de Kade. Afgelopen vrijdag is hun broer Ruud, broer van Joke, op 74-jarige leeftijd overleden. Afgelopen maandag 6 juli heeft Martine Alderliest een maagoperatie gehad. Ze is weer thuis. Ze is ook dankbaar dat de operatie goed is verlopen. We zullen bidden voor herstel de komende periode. We zullen ook bidden voor de operatie van Jurre de Koning komende maandag. En we zullen danken en bidden voor Wyclef en Marian Hag.
1: Zullen we samen in gebed gaan. Heer God, liefhebbende Vader in de hemel. Heer Jezus, u die aan Vaders rechterhand bent, dank u wel dat we zo samen mogen zijn op deze zondagochtend. Deze mooie zomerochtend. Heer, we danken u voor uw liefde, uw trouw. Aan het begin van deze dienst zongen we erover dat u onze rots bent. Heel veel in ons leven kan er wankelen. Ook de dingen die u soms zo belangrijk vinden, gezondheid. En dan relaties. Niets hebben we in eigen hand, maar alles wat voorbij gaat en zelfs wat ons ontvalt of wie ons ontvalt, u bent onze rots waar we op mogen staan. En die blijft ook staan. Heere, uw trouw, uw beloften, die zijn er elke dag. Heere, wilt u ons geloof blijven geven door uw Heilige Geest? En mag het groeien, zodat we vrucht dragen voor u. Mag ook het avondmaal en de rest van deze dienst daaraan bijdragen. Dat ons ook vanmiddag, als het kan, weer bij elkaar brengen. Heere, geeft u ons de blijdschap. De blijdschap van het geloof. We hebben erover gehoord. Heer Jezus, u hebt alles nieuw gemaakt. Zo anders dan als het was. Geef dat wij niet in het oude blijven hangen. Maar dat we ons door uw genade vrij mogen weten en nieuw mogen zijn. En uit dankbaarheid ook vrucht willen voortbrengen. Heer, zegen ons als gemeente. Te geven wat we nodig hebben. Om Jezus wil.
2: Lieve Vader in de hemel, graag denken wij onze dank en voorbeden bij u. Dank u dat we altijd en met alles bij u mogen komen. Wij willen u danken voor de geboorte van Nathan Meijer. Wat een zegen is het om nieuw leven in de gemeente te mogen ontvangen. Dank u dat alles

0: goed gaat met Ellen en met Nathan. We willen u ook danken dat Eva van der Kade lid wil worden van onze gemeente. Wilt u ons helpen haar zo goed mogelijk op te nemen in de gemeente? En wilt u daarvoor bij ons zijn met uw geest? Afgelopen week is de broer van Joke van der Kade, Ruud, overleden. Wilt u bij de familie zijn? Wilt u het vertrouwen geven dat Ruud nu bij u mag zijn in deze tijd van verdriet en afscheid nemen? Dank u dat Martine Alderliste succesvol is geopereerd de afgelopen week. Wilt u bij haar zijn nu het herstel begint? Wilt u het herstel zegenen en bij haar zijn? Dank u dat Jurre de Koning zich na een lange, donkere periode in zijn leven zich beter mag voelen. Er komt maandag een zware operatie aan. Wilt u bij Jurre, de artsen en de familie van Jurre zijn? Wilt u rust geven en zekerheid dat u erbij bent? We hopen en bidden dat na de operatie ook het herstel goed mag verlopen. We dragen Jurre op aan u. Wilt u zijn met onze gemeente? Zegen het beroepingsproces en zegen de mensen die werkzaam zijn binnen de gemeente. Dank u dat er zoveel leesonderwijs is over u in allerlei talen. Dank u dat mensen de Bijbel kunnen lezen en horen in hun eigen taal. Dank u dat u zich met organisaties als Wycliffe bekend maakt aan zoveel mensen. Wij willen u ook danken dat het werk in Mali door mag gaan, ondanks de moeilijke omstandigheden. Wilt u zijn bij de bevolking en de kerk in Mali? Wilt u ook zijn bij Marianne Hag en haar collega's in Mali en in hun voorkust, als ze hun werkzaamheden uitvoeren? Wilt u zorgen dat uw woord vrucht mag dragen in zoveel mogelijk levens? Wij willen u bidden voor alle andere zorgen in de wereld. Wilt u een einde maken aan de oorlogen en hongersnoden in de wereld? Dat vragen we u, niet omdat wij het verdienen, maar om Jezus wil. Amen.
1: Het is nu gelegenheid om onze gaven in de collecte te geven, om weg te geven van wat God ons eerst gegeven heeft. En doel is duidelijk, Wycliffe, comité Marian Hag, komt ten goede aan het werk in Mali. Daarna zingen we ons laatste lied, het liedboek 794, vers 1. God zegen en bidden wij je toe.

In geloof mogen wij die zegen ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zijn met u en jullie allemaal.

Welkom terug bij ons programma Middagzon. U heeft geluisterd naar een kerkdienst vanuit de Nederlands Gereformeerde Poortkerk in Veenendaal. In deze dienst ging voor dominee J. Holtland. Wilt u reageren op deze dienst of een opname bestellen van deze dienst? Stuurt u ons dan een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl We zijn nog bij u tot 7 uur met het programma Middagzon. In de kerkdienst vanuit de Poortkerk die u heeft kunnen beluisteren werd het avondmaal bediend. Daarom heb ik een lied uitgezocht van Sela met de titel Avondmaal. Dit breekbaar brood legt de woorden in de mond. Dit is mijn lichaam dat voor jou gebroken wordt. Dit is mijn bloed dat vergeving en genade schonk. En ik proef de wijn. Zo wordt uw liefde uitgestort. Wie meer dan u deelt ons bestaan. Hoe diep ons leven ook zal gaan. Begraven als het goede graan, bent u weer voor ons opgestaan. Daarna luistert u naar opwekking 705. Toon mijn liefde.

Het is bijna zomervakantie. Misschien gaat u weg. Of blijft u thuis. Misschien gaat u ver weg. Of blijft u dicht bij huis. Voor de vakantietijd heb ik een gedicht met de titel Vakantietijd. Het is een gedicht van Marie de Haan. Na het gedicht kunt u luisteren naar het Hollandkoor met het lied Vleugels. Vakantietijd. Lopend door de natuur. Mag je even rusten van het werk. Even alles loslaten. De gedachten die in je hoofd zaten. Om te luisteren naar de vogels, door de schepper zo mooi gemaakt. Even de frisse geur opsnuiven, waardoor je zo ontspannen raakt. Dank u God voor deze tijd, van het even samen zijn. Tijd voor u en voor elkaar. Tijd voor rust en een lief gebaar. Ook de vakantieperiode is er om uw wil te doen. We krijgen weer kracht om door te gaan met ons dagelijks bestaan.

U hoorde het lied Gelooft zij onze God van Soli Deo Gloria uit Urk. Het is bijna 7:00 en dat betekent het einde van deze uitzending van het programma Middagzon. Een programma van Stilok op 1 Vallei. Dit programma werd gemaakt door Stefan van der Lustgraaf. Wilt u reageren op dit programma? Stuur ons een e-mail. info@stilok.nl info@stilok.nl Volgende week zondagmorgen om 9:00 zijn we weer bij u met het programma Gewijde Muziek. Ook zijn we er volgende week zondagmiddag weer met het programma Middagzon om 4:30. Het laatste lied tot aan het nieuws van 7:00 is een lied van Nederland Zingt. Een zegenlied. De zegen van God onze Vader.

0: Dit is Stilok, het kerkelijke geluid uit de regio.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de Gouden Erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
3: Dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Four String en Tate Buds met het nieuwe nummer Somebody Prayed. Goedenavond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van This is Living, een programma van Stilok op Omroep 1 Vallei. Mijn naam is Joran en net als altijd mogen we weer naar een mooi aantal nieuwe eigentijdse christelijke nummers luisteren die afgelopen week zijn uitgekomen, waarvan je dus juist de eerste al hebt gehoord. We hebben nog 9 nieuwe nummers eraan deze uitzending. En een aantal mooie andere nummers die al langer uit zijn natuurlijk. En het volgende nummer waar we naar mogen gaan luisteren is een nieuw nummer van Seth Schroeder. We gaan luisteren naar zijn lied Bye Bye.

Mark Wagner en Brandon Heath met een nieuwe nummer Worth Holding On To. Als volgende nummer, u weet vast volgende week nogal, vorige week, had ik over dat er een nieuw album is uitgekomen van Switchfoot. Persoonlijk een beetje mijn favoriete band. En we hebben er toen twee nummers van geluisterd, maar er waren natuurlijk nog veel meer nummers. Dus we gaan in deze uitzending nog twee luisteren. En om te beginnen gaan we nu luisteren naar het lied Natural Causes.

Crowder met het lied Never Gonna Die. Het volgende lied waar we gaan luisteren is een nieuw lied van de band Striper. En we gaan luisteren naar het lied Throne of Thorns.

Switchfoot met Shake the Dust. En dat was dus het tweede nieuwe nummer van het album dat we deze week gingen luisteren. Dan hebben we nog drie nieuwe nummers te gaan voordat we overschakelen op de volgende deel van het programma. We gaan nu luisteren naar Next Chapter met hun lied The Word.

Genzeal, Josh Green en 1224 met Are You Ready? Het volgende lied waar we gaan luisteren is dus geen nieuw lied meer. Dit was juist de laatste die u hoorde. Ook trouwens, voor dit nummer hoorde u Hyperventon met The Night That You Saved Me. We gaan nu in ieder geval door met het volgende deel van het programma. Te beginnen met Damascus samen met Koen van den Heuvel met het lied Mij Ontbreekt Niets.

Thank you.

Aaron Cole met het lied Safe Haven. Dan gaan we door met een lied van Citizen Way. En we gaan luisteren naar het lied The Thank You Song.

Brit Nicole met haar lied Look Like Love. Het volgende lied waar we naar gaan luisteren is een lied van The Newsboys. En we gaan luisteren naar een lied Come Through.

Follow LTD met het lied Soul Worth Saving. We gaan er nu even zometeen tussenuit voor het nieuws. Maar daarna zijn we terug met nog veel meer muziek. Van onder andere Rant Collective, Christafari, Kane, Marcel Elidia, Zimmer, Burgeon, Travis Cottrell. Samen met Lily Cottrell en Hanne de Vries, Jordan Verlies en nog een aantal anderen. Dat is straks na het nieuws. We gaan straks luisteren naar Toby Mac met Horizon, A New Day. Tot straks.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland, Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Firefly met het lied I've Got The Power. Welkom in de tweede helft van het programma van vanavond. We gaan nog een klein uur luisteren naar een mooi aantal christelijke nummers. En het volgende lied waarnaar gaan luisteren is van Rent Collective. We mogen luisteren naar een lied As For Me.

Kane met een lied Made for Heaven. Dan gaan we door met het volgende nummer. En dat is een nummer van Marcel en Lydia Ziemer. We gaan luisteren naar hun lied Alles wat er is.

De Zwolse band Burgeon met het lied Little Do We Know. Dan gaan we nu luisteren naar Travis Cottrell samen met Lily Cottrell met het lied Love Lifted Me.

Martijn Buwalda met zijn lied Bang voor Niks. Dan gaan we nu luisteren naar twee nummers van Hanne de Vries die perfect op elkaar aansluiten, vandaar dat we ze allebei luisteren. Gaan luisteren naar zijn nummers Love Revolution en Heaven's Love.

Space met Love Revolution en Heaven's Love. We zijn alweer aangekomen bij een van de laatste nummers voor vanavond. We gaan luisteren naar Royal Company met het lied Found in You.

Alifi en Kevin Alexander met Give It All. We hoorden het al op de achtergrond. We zijn aangekomen bij het einde van dit programma. Ik hoop dat u heeft genoten van deze uitzending. En mocht u nou nog een nummer terug willen luisteren dat gedraaid is deze afgelopen 2 uur, dan kunt u op onze Instagram-pagina een afspeellijst vinden. De Instagram-pagina is thisisliving.stilok, S-T-I-L-O-K. Daar in de bio staat een link naar een afspeellijst waar dus alle nummers zometeen inkomen. Je mag ook gerust verzoeknummers sturen of andere feedback over het programma. Ik hoor het graag. Ik wil u in ieder geval nog een gezegende week toewensen. En we sluiten het programma af met Jordan Feliz met Jesus is Coming Back. Tot volgende week.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de Revolutionaire Garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieven opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedenavond, luisteraars. Wat fijn afgestemd hebt op Zingend Geloven. Ja, Zingend Geloven, het is altijd weer een programma waar je dan weer met plezier naar uitkijkt. Zeker als je het mag gaan samenstellen. Dan zoek je dus een programma bij elkaar. Wat ga ik nu dit jaar doen? Of deze week doen? En deze week is het de Psalmen. En daar zijn we mee begonnen, Psalm 86. En we gaan nu luisteren naar Psalm 122. En dan, als het goed gaat, Psalm 25, Psalm 66. En het laatste blokje van deze is Psalm 134. Ik wens u veel luisterplezier.

Ja, luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van dit mooie blokje met psalmen. Ik heb ook bewust nu voor de psalmen gekozen, omdat dat ligt me zo aan het hart. Ik vind ze mooi en je kunt ze eigenlijk altijd zingen. En dat wens ik u ook toe, dat u vanavond bij de radio zit en dat u kunt zeggen, heerlijk, ik kan meezingen. En dan ga ik ook niet langer praten, want u wil zingen, dus we gaan weer verder zingen. We gaan luisteren.

0: Ja, luisteraars. En zo hebben we weer een blokje met mooie psalmen achter de rug. Ja, ik hoop dat u ervan genoten heeft. Ik in ieder geval wel. We gaan nu luisteren naar een meditatie van dominee Voorhaar. En dat is naar aanleiding van Lucas 17, vers 11 tot en met 19. En dat draagt als titel Dankbaarheid. En aansluitend van deze meditatie gaan we luisteren naar psalm 150.
1: Vandaag horen we een gedeelte uit het evangelie naar Lucas, namelijk Lucas 17, de versen 11 tot 19. Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen hij daar in een dorp wilde binnengaan, kwamen hem 10 mensen tegemoet die door een huidziekte onrein waren. Ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven een stem en riepen: Jezus, meester, heb medelijden met ons. Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga u aan de priesters laten zien. Terwijl ze gingen, werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus: zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan: sta op en ga. Uw geloof heeft u gered. Dit gedeelte uit het Lucas-evangelie werd door het ecumenisch leesrooster gesuggereerd voor de kerkdienst op Dankdag. Die wordt niet overal meer gehouden, maar ook als er geen dienst op de dag zelf is, wordt er toch vaak op de zondag daarna aandacht aan besteed. Danken. Het gaat ons niet altijd vanzelfsprekend af. Vaak benoemen mensen hun welvaart of hun welzijn als eigen prestatie. Het besef dat dingen niet vanzelfsprekend zijn, is vaak ver te zoeken. Het verhaal speelt zich af terwijl Jezus onderweg is naar Jeruzalem. Op weg naar de ultieme confrontatie met de religieuze en politieke leiders. Vanuit die leidende elite wordt neergezien op zowel Galilea als Samaria. En in deze lezing zijn er in het grensgebied van Samaria en Galilea 10 melaatsen. En wie melaats is, staat buiten de samenleving. Je moet je ver houden van iedereen. En als je iemand ziet komen, roep je: onrein, onrein. Uit angst voor besmetting moet je bij mensen uit de buurt blijven. Deze mensen roepen iets anders. Jezus, meester, heb medelijden met ons. En Jezus hoort hun roep. Hij hoort hun wanhoop, hun verlangen. En hij zegt hen zich te laten zien aan de priesters. Ze gaan. En onderweg werden ze gereinigd, genezen. En dan komt er 1 terug. Een Samaritaan. En hij valt aan Jezus' voeten en looft God. Hij dankt voor de nieuwe koers die zijn leven heeft gekregen. Hij, 1 van de 10. De andere 9 zijn uit het zicht verdwenen. Maar juist deze man, de meest verachte, een Samaritaan immers, komt terug en looft God. Opnieuw laat Lucas zien dat Samaritanen die door de Joodse elite worden veracht, er voluit bij horen. Net zoals eerder in het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Dankbaarheid is niet vanzelfsprekend, maar wel nodig om te beseffen uit wiens hand je het goede ontvangt in je leven.

En wat gaat die tijd hard, luisteraars. Echt waar, als ik op de klok kijk, dan hebben we nog 10 minuten. En dan wil ik u niet verlaten zonder dat toch een dagtekst te lezen. En deze keer is die uit Jesaja 43. En daar staat, vergeet niet wat vroeger was. Let niet op wat er gebeurd is. Zie, ik ga iets nieuws doen. Nu groeit het op. Ziet u het niet? En dan wil ik u heel hartelijk danken voor het luisteren. We gaan dadelijk nog naar een drietal psalmen luisteren. Ik wil Harro danken voor zijn technische ondersteuning. En als u gedacht heeft, hé, wat is er met mijn radio aan de hand, want ik hoor even niks. Dat had gewoon te maken met het falen van de techniek. Helaas. Nou, lieve luisteraars, ik wens u alvast een goede nacht. En ik hoop tot de volgende keer.

0: van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Dit zijn de Appassionata zomerspecials. De long versions. Met vanavond aandacht voor...
1: Ja, een muzieksoort die zich ook perfect leent voor lange uitgesponnen muziekstukken. De elektronische muziek. En we beginnen met een autoritje. Hier is de volledige autobaan van Kraftwerk.

0: Wie goed luistert. Dan ook helemaal, hè?
1: Ja, ja, dan ook helemaal. Ja, vind ik ook. Wie goed luistert, die hoort aan het begin van het nummer. En dan moet je wel weer dik 22 minuten voor terugspoelen. Die hoort aan het begin, die

0: Kadans die je vroeger ook hoorde als je van Ede naar Arnhem reed via de hei. Over die betonplaten wegen uit de oorlog. Kedung, kedung, kedung.
1: De oude kedung. Rijksweg, het hazenpad van de Duitsers vroeger.
0: En dat hoor je nog een beetje in dit fascinerende nummer Autobahn van Kraftwerk uit 1974. Welkom, lieve luisteraars, kan ik inmiddels zeggen bij Appassionata, jaargang 5, aflevering 226. En u hoorde hem al voorbij komen. Welkom ook aan Peter Hovenstad.
1: Goedenavond.
0: Bij deze uitzending die wij vooraf opnemen en die wij allemaal gaan uitzenden in juli als we stilstaan bij in onze zomerspecials bij The Long Versions. En lieve luisteraars, braken wij vorige week al een record met maar 6 nummers in 2 uur. Daar gaan wij vanavond overheen. Vandaag hebben we er maar 5 zelfs. Maar ook als het goed is, net iets meer tijd om te praten erover. Elektronische muziek, jij houdt ervan.
1: Ik ben daar wel mee opgegroeid, ja. Dat is, ik ben echt zo'n een Jean-Michel Jarre en een Klaus Schulze fan in hart en nieren. Vanaf dat ik, denk ik, 12 was.
0: Ja, dus hebben we deze ook speciaal voor jou gereserveerd.
1: Ik vind het geweldig.
0: Ja, want ik moet wel zeggen, Peter, dit is de eerste keer dat wij deze uitzending opnemen dwars door elkaar heen. En dat is wel een beetje schizofreen. Want inmiddels hebben we de 5e al opgenomen. En we zijn nu de 2e aan het doen. Het is, ja. ik moet er af en toe wel een beetje bij stilstaan. Maar dat komt helemaal goed.
1: Nou, we kunnen wel tot rust komen gedurende de nummers. Ja, die zijn lang genoeg.
0: Daar hebben we tijd genoeg voor. Lieve luisteraars, als je het hebt over elektronische muziek, dan mag Vangelis niet ontbreken. De Riek, waar we eerder al een uitzending volledig aan gewijd hebben. En toen, in die uitzending die helemaal over Vangelis ging, toen hadden we een single versie van een deel van het album Heaven and Hell. Heaven and Hell Part 2. En nu hebben we van dit epos uit 1975 het hele complete eerste deel. Heaven and Hell Part 1. Ga lekker achteroverleunen. Dit neemt je mee op een reis tussen heaven en hel. Hier is Vangelis.

0: prachtig. Dat moet je even helemaal uit laten lopen. Je luisterde naar Heaven and Hell Part 1 door Vangelis, die daarmee de enigste Griek is in een uitzending die voor de rest vooral gevuld is met Fransen en met Duitsers. En een Engelsman zat erin, John Anderson, die gevraagd werd om voor het laatste stuk zijn tekst schrijven en zijn vocalen bij te dragen. Het hele nummer Heaven and Hell Part 1 bestaat eigenlijk uit 4 stukken. Het eerste stuk, Bacchanale. Dan als tweede, Symphony to the Powers Be, Movements 1 and 2. En dan als derde, Symphony to the Powers Be, Movement 3. En als laatste deel hoorde je net So Long Ago, So Clear. Wat ook nog apart als single is uitgegeven van het album. Met John Anderson van Yes, die zijn maatje Vangelis uit de brand hielp. En Peter, ten opzichte van het eerste nummer wat we draaiden, Autobaan, zijn we nu toch wel meer meegenomen op een reis met allemaal verschillende melodieën, gevoelens, noem het maar op.
1: Ja, de Kraftwerk is echt een analoge synthesizer geluid. En dit is, zoals het opgebouwd is, dan in 4 delen ook eigenlijk veel meer klassieke stoel. Ja. Terwijl Vangelis, ik zeg het nog maar, die kon geen noot lezen. Maar
0: nee.
1: Die kon zich wel in dat, ook in dat stuk epische en opbouwen en verhaalvertellende muziek begeven. Dat is wel mooi.
0: En we hebben dat toen in die uitzending die we helemaal aan hem gewijd hebben ook gezegd. Dat maakt hem zo geniaal. Dat hij gewoon geen noten kon lezen, maar wel ondertussen zichzelf autodidact dit aangeleerd heeft. Dat is echt bizar.
1: Ja, ik heb het denk ik al een keer eerder gezegd, maar de synthesizer van hem ook was helemaal zonder teksten, zonder naampjes van dit en dat en deze knoppen. Het was met symbooltjes. Ik weet niet of die ook nog dyslectisch was. Of
0: misschien wel of autistisch of zo. Het
1: alles
0: zou,
1: was
0: zou
1: met
0: kunnen.
1: Met soort rolletjes met symbolen erop. Zodat hij precies wist wat hij daarmee kon doen.
0: Ja, bizar. Lieve luisteraars. Het klinkt bizar als je net pas 2 nummers gedraaid hebt. Maar ja, we zijn alweer bijna aan het eind van het eerste uur. En dan wil ik u nog even meenemen naar Tangerine Dream. En dat is een elektronische muziekgroep uit Berlijn. Ik had van hen echt heel veel langere en epische nummers kunnen uitkiezen. Maar ja, er valt maar zoveel in 2 uur te stoppen. Zeker als het allemaal nummers zijn van 22, 23 of zelfs een half uur. Maar het wordt deze. Eigenlijk met het eerste nummer van de tweede uur bij kan ik nu alvast zeggen tot over een half uur blijf luisteren. Maar goed, ik ga eerst even uitleggen dat Tangerine Dream in 1986 het album Green Desert uitbrengt. En daar staan eigenlijk allemaal ideeën op die ze niet hebben uitgewerkt tot hele lange uitgesponnen nummers. En één daarvan is Indian Summer. En daar hebben ze eigenlijk helemaal niets aan veranderd aan dat nummer. Ze hebben het zoals ze het ooit in 1973 hebben opgenomen op dat album Green Desert gezet. Misschien ook nog even goed om te noemen. Tangerine Dream komt uit de Berlijnse school. Dat is een term voor een aantal van elektronische acts, zeg maar. Die allemaal een beetje op deze manier muziek maakten. En dan hoort daar bijvoorbeeld ook bij een Klaus Schulze die we aan de tweede uur nog gaan draaien. Tot zover. Dat gezegd hebbende allemaal kan ik jullie melden dat wij het laatste stukje van het eerste uur uitgaan met Tangerine Dream, Indian Summer. En dat je straks in het tweede uur verrast wordt na de jingle met een stuk van Jean-Michel Jarre. En welk stuk, dat houden we nog even geheim. Eerst is hier Tangerine Dream.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: absolute Franse grootmeester van de elektronische muziek, Jean-Michel Jarre. Met zijn Equinox Part 5, 6, 7 en 8. Uit 1978 komt dit. En ik vroeg fan en liefhebber Peter Hoverstad welke LP-helft van Jean-Michel Jarre moet het worden. En hij ik had eerst zelf, geloof ik, Oxygen erop staan. De eerste vier. Maar jij zei Equinox deel 5, 6, 7 en 8. Die moet het worden. En kun je dan ook uitleggen waarom die het moest worden?
1: Oxygen 5, dat is in de jaren 77 een single geweest. En die kent iedereen wel. En Equinox Part 5, waar we mee begonnen, dat is ook een single geweest. In
0: 78?
1: Ja, 78, 79 is dat een single geweest. En die is iets minder bekend. En het verhaal van die vier nummers bij elkaar, dat vertelt ook dat vind ik ook een mooie samenstelling.
0: Ja, absoluut, want het is wel weer, net als wat we hadden het in het eerste uur er ook over, het verschil tussen Vangelis en Kraftwerk. Maar ook hier in Jean-Michel Jarre hoor je dat hij gewoon met vier nummers een heel verhaal vertelt en het toch weer weet samen te smelten tot één geheel. Want jij zei, dat laatste stuk, part 8, hè, zeg maar even voor het gemak in het Nederlands, is eigenlijk een vertraagde versie van deel 5 waar
1: ja,
0: het begint.
1: De helft van Equinox 8 is soort, wat is het?
0: Een reprise, zeggen ze dan.
1: Ja, of een voetnoot van het album.
0: Ja.
1: En begonnen eigenlijk hetzelfde nummer van part 5 waar we mee begonnen. En dat wordt nog even een reprise gegeven, ja.
0: Ja, en daar hadden we het net ook over. Terwijl we hebben tijd genoeg om over dingen te hebben tijdens de nummers. Dit is natuurlijk de vinyltijd, hè. Dit is het vierde album wat hij uitbrengt. Hij heeft eerst twee meer soundtracks, geloof ik, voor televisie of iets dergelijks heeft hij gemaakt. Maar dan komen er drie albums uit. Die denk ik hem 100% op de kaart zetten. In 1977 Oxygen. In 1978 deze Equinox. En dan in 1980 Magnetic Fields.
1: Ja.
0: En de single die daarvan afgetrokken wordt is denk ik ook misschien wel zijn grootste hit geweest. In ieder geval in Nederland.
1: Ja, nou, dat is ook wel leuk. De link met Nederland. Oxygen bijvoorbeeld, zijn eerste hit. Dat was alleen in Nederland.
0: Ja.
1: En daarna pas in Europa. Dus ik heb hem live gezien een paar jaar terug. En daar maakte hij nog een opmerking over. Dat hij dus Nederland heel erg bedankt voor zijn carrière. Want dat werd dus een hit in Nederland. En daarna pas in de rest van de landen. En in Frankrijk als allerlaatste pas.
0: Ja. Maar die drie albums hebben wel allemaal één ding gemeen. En dat is namelijk dat ze eigenlijk alle nummers heten na het album. Hè? Dus het is Equinox Part 1, 2, 3, et cetera, tot en met 8. Maar de stukken zijn per LP-helft verdeeld. Want op dat moment hebben we nog geen CD. We hebben nog geen streamingsdiensten. Het moet op vinyl neergezet worden.
1: Ja, en je moest omdraaien. En dan had je het eigenlijk deel 2. Alleen de stukjes had hij dan apart genoemd. Omdat daar toch een onderscheid in zit. Er zitten overgangen in.
0: Ja, maar voor mij zijn het altijd wel die. Ik luister er nog steeds naar in die LP-helft. Want hij heeft natuurlijk de mogelijkheid gekregen nu met CD. Om het helemaal aan elkaar te lassen of te lijmen. En ik weet dat hij ook op een gegeven moment een best-of CD gemaakt heeft. En dat is een soort van hele lange trip. Waarbij hij alle nummers los van elkaar aan elkaar verbindt.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk ook wat hij kan nu. Ik zei het net al, je kunt nu op de streamingdiensten kun je een playlist aanzetten van 3 of 4 uur achter elkaar. Je slecht in slaap valt, weet je wel, dan met die regengeluiden en zo. Dat gaat 3 uur achter elkaar door.
1: Ja.
0: De CD, toen

0: Toen we alleen nog maar cd hadden, toen werd ook dat tot het maximaal. Dan kreeg je nummers van een uur. Ik weet dat de band Transatlantic, waar Neil Morse in speelt. En daar heeft Elisa Krijgsman ook weer mee samengespeeld, die een tijdje terug onze gast was. Die heeft met zijn band Transatlantic op een gegeven moment een nummer van een uur gemaakt.
1: Ja.
0: En dat hebben ze ook live gespeeld.
1: Ja, ja, je kon naar 75 minuten, hè? Of 76.
0: Dus er is steeds gezocht naar het maximale. He, hoe lang kunnen we een nummer maken? Want dit gaat natuurlijk over de long versions. En dat is inmiddels, ja, is dat zo ver en zo eigenlijk oneindig groot gemaakt, dat het ook niet meer in een uur radio past, he, om een nummer te draaien, omdat ze nog langer dan een uur zijn.
1: Ja, dan moeten we het nieuws eruit gooien. Nee, dat kan niet.
0: Nee, maar in dit geval, dus bij Jean-Michel Jarre en zeker bij die drie platen waarvan ik denk dat hij daarmee het meest succesvol was. Ja, ik weet dat jij een fan bent en nog heel veel andere platen ook goed vindt. Maar dit trio was wel een beetje zijn definitieve doorbraak als synthesizer guru.
1: Ja.
0: Dat zie ik echt gewoon als dat zijn zes LP-helften.
1: Ja, nou ja, en het mooie is van Oxygen en van Equinox, daar heeft hij nog twee albums achteraan geplakt.
0: Ja.
1: En, omdat hij weer terug wilde naar het analoge. Dit is allemaal analoog, allemaal werk. Nog allemaal van voor het sampler-tijdperk. En daarna heeft hij dus weer, zeg maar, waar hier nu 8 staat. We hebben Equinox 9 tot en met 13. En dan weer een ander album, 14 tot en met, weet ik veel, 23. Ja. En terug naar de analoge synth.
0: En toen zeiden wij, dat heeft hij met die twee albums wel gedaan. Maar met Magnetic Fields dan weer niet.
1: Nee, en met de latere albums verder ook niet. Nee.
0: En als je het hebt over dat hij het maximum opzocht wat hij wat kon. Want ik heb het even opgezocht. Moet even kijken. Hij heeft in, wanneer was het? In 1990 heeft hij het album Waiting for Cousteau.
1: Jacques Cousteau, ja.
0: Cousteau was van There is a Bum. Nee, maar Cousteau. En zei jij, dat is een nummer van?
1: 43 minuten staat erop. En die heet ook Waiting for Cousteau. Dat is 43 minuten wachten.
0: Toen hij niet meer aan een LP-helft vast zat, maar met CD meer ruimte kreeg, heeft hij hem ook gepakt, zeg maar.
1: Ja, zeker. Dan hoefde hij, ja, dan, dat was dan 43 minuten achter elkaar. Anders had je hem om moeten draaien als dat alleen op LP was geweest.
0: Ja. En nog even één dingetje over Jean-Michel Jarre. We zeggen altijd, je hebt de drie grote, hè, vaak in een muziekstroming. En als het gaat om elektronische muziek, dan hebben we Vangelis. Was misschien de meest klassiek ingestelde van de drie.
1: Ja.
0: Dan had je de Italiaan.
1: Moroder.
0: Die was disco, meer op de disco en de dansmuziek.
1: Commercie, ja, zeker.
0: Van die drie is dan Jean-Michel Jarre de derde. En die heeft misschien wel het meeste uit het medium synthesizer gehaald.
1: Ja, en die was ook in het maken van sounds en soundscapes. Dat ontwikkelen van de geluidjes die erin zaten. Die kreeg je in latere popsongs, van jaren later, kreeg je die terug. Of het nou een handclap is of andere geluiden die in de albums zelf had zitten. En daar ben je trendsetter mee.
0: Ja.
1: De meeste DJ's, de grote DJ's, die gebruikten sounds van hem. En in popmuziek kwam dat sowieso heel erg naar voren.
0: Ja, ja, het is een geniaal man, Jean-Michel Jarre. Misschien moeten we daar nog eens een keer gewoon 2 uur alleen maar aan hem besteden.
1: Ja, omdat je, ja, ik ben heel erg fan van in de tijd dat hij in 87 Zoeluk maakte. Dat was de eerste digitale sampler, was toen 2 jaar voorhanden. En die is volledig met samplen gemaakt. Daar heeft hij ook een baanbrekende dingen mee gedaan. Als je dat luistert, denk je, joh, wat een vreemde zaken zitten erin. Maar daar heeft hij 43 talen van de wereld. Die zitten daar uitspraken van in.
0: Ja, bizar.
1: Die heeft hij, ja, dat in voorbereiding. Daarom heeft het ook 2 jaar geduurd voordat dat album er was. Daar moest de hele wereld over om mensen op te nemen. Inuiten, mensen uit Zambia.
0: Ja.
1: Die staan er allemaal op.
0: Ik zet hem op de harde schijf in mijn achterhoofd voor een toekomstige uitzending. Eerst moet ik zeggen, Peter, want ja, 5 nummers. Dus we gaan al richting het laatste nummer. Bedankt voor de techniek vandaag weer.
1: Ja, het is een schuifwerk, niet te geloven.
0: Viel mee, hè? Volgende week, lieve luisteraars, dan krikken we het gemiddelde weer omhoog met zeker 10 nummers. En dan zal de herkenbaarheid wellicht ook wel weer wat hoger liggen als we gaan duiken in de lange versies in de pop- en soulmuziek. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. We gaan nu het langste nummer draaien wat ik ooit zal draaien. Want na deze zomer stoppen we even met het Long Versions concept. Hij kwam ook uit de Berlijnse school. En samen met Tangerine Dream zijn ze de grondleggers van de Berlijnse school. Op het gebied van elektronische muziek, dat wil dat zeggen. Klaus Schulze. Ik denk dat dit de basis is voor heel veel... hoe heet het? Die muziek waar je lekker tranquilo van wordt.
1: Ja, ik mis ook
0: ambient.
1: De ambient muziek.
0: Het is de grondlegger van de ambient.
1: Ik mis een beetje de walvisgeluiden er doorheen.
0: Ja. Ga luisteren. Ga lekker achteroverleunen. Van het album Mirage uit 1977. Het laatste nummer van vandaag. Klaus Schulze, Crystal Lake.

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond, 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust, de gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar

0: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de Straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan het WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer, het koelt af naar een graad op 15 vannacht. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.